0: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Ook in de provincie Namen was er gisteravond zwaar onweer. De brandweer moest na middernacht nog meer dan 300 oproepen afhandelen. Op sommige plaatsen stond het water al snel bijna 1,5 meter hoog. De brandweer moest meerdere mensen uit hun auto's bevrijden. Twee mensen zaten zelfs vast op het dak van hun huis, omdat ze nergens anders heen konden. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen waren er dan weer felle hagelbuien. Daardoor is er heel wat schade aan auto's en zonnepanelen. In de Franse hoofdstad Parijs en ook in verschillende andere Franse steden zijn er gisteravond rellen uitgebroken nadat Paris Saint-Germain de finale van de Champions League won. De politie heeft zeker 416 mensen opgepakt, dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Relschoppers bekogelden de politie met vuurwerk. 7 agenten raakten daarbij gewond. Er werden ook winkels beschadigd en auto's in brand gestoken. En PSG haalde dus in die finale van de Champions League van Arsenal na strafschoppen. Arsenal was na 5 minuten nogthans op voorsprong gekomen. PSG maakte in de tweede helft de gelijkmaker op penalty. In de verlengingen werd niet meer gescoord. PSG is wel de verdiende winnaar, zegt analist Toby Alderweireld.
2: Ik denk voor het voetbal in het algemeen dat het gewoon heel positief is dat we van PSG zien 2 jaar op rij dat ze met aanvallend voetbal resultaat halen en uiteindelijk ook de prijzen pakken. En, maar kijk, je moet ook respect hebben wat Arsenal heeft laten zien, zeker. Ja. Maar zo als Engelse kampioen de Champions League finale zo spelen met iets in de 20% balbezit, dan kan je niet daarvan genieten.
1: PSG haalt het in de strafschoppenreeks met 4-2. Eerst nog kans op buien, daarna droog met opklaringen maximaal tot 24 graden. De dagen daarna wisselvallig en ook frisser.

TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal, binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

0: Good times.
1: Great music.
0: Dit is Joe.
2: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
3: Samen er iets moois van bakken? Dat is
4: wow!
3: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
4: wow!
3: Van Vibra.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen. In Puur Sint-Amans in de provincie Antwerpen zijn een 30-tal festivalgangers gewond geraakt door het onweer gisteravond. Boven het festivalterrein was er een felle hagelbui. Het publiek probeerde te schuilen, maar sommigen kregen dikke hagelbollen op zich en liepen zo lichte verwondingen op. Door de hagel was er ook schade aan auto's en zonnepanelen op verschillende plaatsen in Vlaanderen. Ook de provincie Namen werd getroffen door het zware onweer. De brandweer moest na middernacht nog meer dan 300 oproepen afhandelen. Op sommige plaatsen stond het water al snel bijna 1,5 meter hoog. De brandweer moest meerdere mensen uit hun auto's bevrijden. Twee mensen zaten zelfs vast op het dak van hun huis omdat ze nergens anders heen konden. Paris Saint-Germain heeft voor de tweede keer op rij de Champions League voetbal gewonnen. PSG klopte Arsenal in de finale na strafschoppen met 4-3. Arsenal was na 5 minuten nogthans op voorsprong gekomen. PSG maakte in de tweede helft de gelijkmaker op penalty. In de verlengingen werd niet meer gescoord. PSG is de verdiende winnaar, zegt analist Toby Alderweireld.
2: Ik denk voor het voetbal in het algemeen dat het gewoon heel positief is dat we een PSG zien twee jaar op rij, dat ze met aanvallend voetbal resultaat halen en uiteindelijk ook de prijzen pakken. Maar kijk, je moet ook respect hebben wat Arsenal heeft laten zien, zeker. Ja. Maar zo als Engelse kampioen de Champions League finale zo spelen met iets in de 20% balbezit, dat kan je niet daarvan genieten.
1: Door de winst van PSG zijn er gisteravond hevige rellen uitgebroken in Parijs. Duizenden mensen gingen de straat op. Relschoppers bekogelden de politie onder meer met vuurwerk. 7 agenten raakten daarbij gewond. Er werden ook auto's in brand gestoken en winkels werden beschadigd. Ook in Bordeaux waren er bijvoorbeeld rellen. In heel Frankrijk werden gisteravond 22.000 agenten ingezet. De Franse politie pakte al zeker 416 mensen op. Eerst nog kans op buien in het oosten, daarna droog met opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, ook rond 24 graden. De dagen daarna wordt het wisselvallig en ook wat frisser.

0: ik zie ons hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
2: Immoscoop!
3: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
4: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
1: Och, jongens.
4: Dat is wel een held, hè.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
7: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
8: Dit is Joe Easy.

0: Joe. Easy. Easy. Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds. En met extra korting. Let's go.
3: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Oh, amai, die ceviche was lekker.
6: Ja, hè.
7: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
6: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
5: Schat, blijf kalm.
6: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
5: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
6: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.

0: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
2: Een goeiemorgen. Er zijn nog altijd te veel regionale verschillen rond de screeningsprogramma's voor darmkanker. Dat blijkt uit cijfers van de N-VA-kamerlid Kathleen De Poorter. 6 op de 10 Vlamingen neemt deel aan de screening. In Brussel en Wallonië gaat het om 3 op 10 mensen. Je hoort De Poorter.
3: Dat zie je dan meteen in de resultaten, namelijk het dalen van risico op de diagnose van darmkanker in Vlaanderen gedurende de jaren. Dat is met 30% gedaald. En in Brussel is dat maar met 12%. Gedaald, in Wallonië nog minder met 6%. Sowieso is het aan de regionale overheid om meer in te zetten nog op die deelname. Dus de mogelijkheden zijn er.
2: Ook in Vlaanderen kan dat nog beter. In Puur Sint-Amans in de provincie Antwerpen zijn een 30-tal festivalgangers gewond geraakt door het onweer gisteravond. Boven het festivalterrein was er een felle hagelbui. Het publiek probeerde te schuilen, maar sommigen kregen dikke hagelbollen op zich en liepen zo lichte verwondingen op. Door de hagel was er ook schade aan auto's en zonnepanelen op verschillende plaatsen in Vlaanderen. Ook in Wallonië heeft het gestormd. Daar liepen heel wat straten onder water. Intussen schaalt het KMI de waarschuwing voor onweer af naar code geel. Die geldt nu nog een uurtje in het Brusselse gewest, in Limburg en West-Vlaanderen en ook in alle Waalse provincies. Lokaal kunnen er dus nog onweerspuien vallen met kans op wateroverlast. En Paris Saint-Germain volgt zichzelf op als winnaar van de Champions League voetbal. PSG klopte Arsenal in de finale na strafschoppen met 4-3. Arsenal was na 5 minuten nogthans op voorsprong gekomen. PSG maakte in de tweede helft de gelijkmaker op penalty. In de verlengingen werd er niet meer gescoord. PSG is de verdiende winnaar, zegt analist Toby Alderweireld.
4: Ik denk voor het voetbal in het algemeen dat het gewoon heel positief is dat we van PSG zien 2 jaar op rij dat ze met aanvallend voetbal resultaat halen en uiteindelijk ook de prijzen pakken. En, maar kijk, ik moet ook respect hebben wat Arsenal heeft laten zien, zeker. Ja. Maar zo als Engelse kampioen de Champions League finale zo spelen met iets in de 20% balbezit, dat kan je niet daarvan genieten.
2: En na de winst van PSG zijn er gisteravond hevige rellen uitgebroken in Parijs. Duizenden mensen gingen de straat op. Relschoppers bekogelden de politie onder meer met vuurwerk. 7 agenten raakten daarbij gewond. Er werden ook auto's in brand gestoken en winkels werden beschadigd. Ook in Bordeaux waren er rellen. In heel Frankrijk werden gisteravond 22.000 agenten ingezet. De Franse politie pakte al zeker 416 mensen op. En wielrenster Lorena Wiebes is uit de Giro gezet. Dat heeft de wedstrijdjury beslist. Haar fiets was reglementair niet in orde. Hij was te licht. Daarom mag ze vandaag niet meer starten. Ze is ook haar ritzege van gisteren kwijt. Die gaat naar de Italiaanse Elisa Balsamo. Zij vertrekt vandaag ook in de roze leiderstrui. De laatste buien verlaten ons land via het oosten en het wordt stilaan overal droog met opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en ook rond 24 graden. De dagen daarna wordt het wisselvallig en ook wat frisser.
5: I've heard people say that too much of anything.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
0: Immoscoop, man.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
4: Sorry, Parties WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.

0: Sexy.
1: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. Straks komen ook nog Kamal Karmach, William Boeva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
2: Work Smarter, het business festival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
3: Het is Bol10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecoline drogers tot 75 euro korting. En Dove en Dove Man Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan min 35%. Dat is maar 1,69 euro per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Oh, wauw. Oh.
4: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
3: Wow.
4: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
3: Oh.
4: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Samen knoeien tot het perfect is? Dat is
6: wow!
5: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
6: wow!
5: Van Vibra.
7: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
8: Goedemorgen. Er zijn nog altijd te veel regionale verschillen rond de screeningsprogramma's voor darmkanker. Dat blijkt uit cijfers van N-VA-kamerlid Kathleen De Poorter. 6 op de 10 Vlamingen neemt deel aan de screening. In Brussel en Wallonië gaat het om 3 op de 10 mensen. Joort De Poorter.
9: Dat zie je dan meteen in de resultaten, namelijk het dalen van risico op de diagnose van darmkanker in Vlaanderen gedurende de jaren. Dat is met 30% gedaald. En in Brussel is dat maar met 12% gedaald. In Wallonië nog minder, met 6%. Sowieso is het aan de regionale overheid om meer in te zetten nog op die deelname. Dus de mogelijkheden zijn er.
8: Ook in Vlaanderen kan dat nog beter. Darmkanker is de 3de meest voorkomende kanker in ons land. En als je nog niet weet wat te doen vandaag, dan kan je misschien een werf bezoeken, want het is vandaag open wervendag. De bouwsector geeft iedereen de kans om eens een kijkje achter de schermen te nemen. Nico De Meester van Bouwfederatie en Beeld.
10: We openen 130 werven voor het groot publiek, waar je anders ook niet op kan. Je kan van alles zien, van de tunnels onder het Albertkanaal voor Oosterweel. Je kan het viaduct van Vilvoort bezoeken. Je kan ook woningen bezoeken, of het oefencomplex van Racing Genk bijvoorbeeld. Er is ook veel te zien rond woningen, zowel renovaties als nieuwbouw, dus de mensen die plannen hebben om te renoveren of te bouwen, kunnen ook veel bijleren.
8: Het gaat om werven verspreid over heel België. Er worden tienduizenden bezoekers verwacht. Het Israëlische leger breidt zijn grondoffensief tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon verder uit. Het leger heeft nu een strategische rivier in het zuiden van Libanon overgestoken. De Israëlische premier Netanyahu zei eerder al dat een groot deel van Zuid-Libanon oorlogsgebied is. Er is nochtans een staakt het vuren van kracht, maar zowel Israël als Hezbollah blijven dat schenden. De Verenigde Staten hebben een schip aangevallen dat op weg was naar een Iraanse haven. Het schip voer onder Gambiaanse vlag en probeerde volgens de VS de Amerikaanse blokkade van de straat van Hormuz te omzeilen. Een Amerikaans vliegtuig schoot een raket af op het schip. Het is niet duidelijk of er doden of gewonden zijn. En sport, PSG heeft gisteravond de Champions League voetbal gewonnen, al voor de 2de keer op rij. PSG klopte Arsenal na strafschoppen met 4-3. Arsenal was na 5 minuten nogthans op voorsprong gekomen, maar PSG maakte in de 2de helft de gelijkmaker via een penalty. In de verlengingen werd niet meer gescoord. Een teleurstelling voor Arsenal, zegt analist Frank Boeks.
11: Ik begrijp het dat zij natuurlijk meer verwacht hadden, zeker omdat het scenario voor hun ideaal was. Hè. Ze komen vroeg voor en dan heb je heel lang geen kansen weggegeven. Uiteindelijk is het toch een penalty die de wedstrijd voor PSG openbreekt en voor hun het doemscenario eigenlijk moest zijn ofzo.
8: Na de winst van PSG werd er gisteravond nog uitgebreid gefeest in de straten van Parijs, maar het kwam ook al snel tot rellen. Relschoppers bekogelden de politie met vuurwerk, staken auto's in brand en beschadigden ook winkels. De politie pakte zeker 416 mensen op. En het weer nog. Het wordt stilaan overal droog met opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, ook rond 24 graden. De dagen daarna wordt het wisselvallig en ook wat frisser.

0: Chelsea, welk pareltje wordt het uit onze grote 90s muziekwinkel?
1: Uit 98 had ik graag Britney Spears gehoord. En dan uit 92 Rhythm is a Dancer.
0: Oké, Chelsea, draai je maar. En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
1: Mag ik die Britney Spears nog wisselen voor een Roxette misschien?
0: Vanaf morgen bij Joe. Good times. Great music.
2: Dit is Joe. Euroshop. Euroshop Roeselare. Meubelen, keukens en sanitair. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: Serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
4: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.

0: en take it easy.
1: Joe Easy.
0: Wanneer was jij het gelukkigst? Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva La Vida.
2: En deze zondag heb ik Otto-Jan Ram te gast.
3: Mijn dochter kan eigenlijk best goed zingen en luid en vol overtuiging. En ik zei, ik denk dat ik dat kan spelen. En toen was ik aan het spelen en zij zo mee en dat was fenomenaal. Ja, ik vind het leuk. Ik vind dat heel leuk dat muziek ook voor hen veel betekent. Zo. Ik hoop dat dat zo blijft.
2: Viva La Vida met Anne van Elzen en Otto-Jan Ram.
0: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
6: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
5: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
6: Sorry, maar ik vind Rosalia de belleperes van een Aldi.
5: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu dinsdag in de winkel. Humo!
7: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
8: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles, vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
9: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: is een nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
1: Mhm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
2: Amai, die zijn rap. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
3: Samen er iets moois van bakken? Dat is
4: wow!
3: Van Bibra.

0: klungelen met deeg tot...
1: Oh, oma, dit is het lekkerste ooit.
0: Dat is toch echt wel...
1: Wow.
0: Ga voor een feestje dat eruit springt naar Vibra. Nu een springvorm voor maar €4,99. Dat is...
1: Wauw!
0: Van Vibra.
2: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van De Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
3: Dit is Joe. Het nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen. In Boom in de provincie Antwerpen is een groepje jongeren met de auto gecrashed tegen een supermarkt. Het ongeval gebeurde vrijdag, maar er gaan nu beelden rond op sociale media. De bestuurder filmde terwijl hij reed en verloor dan de controle over het stuur. Zelfs na de crash blijft hij filmen en stapt hij lachend weg. De bestuurder had wel een rijbewijs. Het is niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt. Er loopt een onderzoek. Het Israëlische leger breidt zijn grondoffensief tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon verder uit. Het leger heeft nu een strategische rivier in het zuiden van Libanon overgestoken. De Israëlische premier Netanyahu zei eerder al dat een groot deel van Zuid-Libanon oorlogsgebied is. Er is nochtans een staakt het vuren van kracht, maar zowel Israël als Hezbollah blijven dat schenden. En als je nog niet weet wat te doen vandaag, dan kan je misschien een werf bezoeken, want het is vandaag open wervendag. De bouwsector geeft iedereen de kans om eens een kijkje achter de schermen te nemen. Nico de Meester van Bouwfederatie en Beeld.
5: We openen 130 werven voor het groot publiek, waar je anders ook niet op kan. Je kan van alles zien, van de tunnels onder het Albertkanaal voor Oosterweel. Je kan het viaduct van Vilvoort bezoeken. Je kan ook woningen bezoeken, of het oefencomplex van Racing Genk bijvoorbeeld. Er is ook veel te zien rond woningen, zowel renovaties als nieuwbouw, dus de mensen die plannen hebben om te renoveren of te bouwen, kunnen ook veel bijleren.
4: Het gaat om werven verspreid over heel België. Er worden tienduizenden bezoekers verwacht. Het wordt stilaan overal droog met opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, ook rond 24 graden. De dagen daarna wordt het wisselvallig en ook wat frisser.
6: Viva la vida.
7: Met Anne van Elzen en Otto Jan Ham.

0: Welkom bij Viva la Vida. Mijn gast vandaag is een man die eruit ziet alsof hij alles relativeert. Maar ondertussen heeft hij waarschijnlijk al 3 scenario's bedacht over hoe deze uitzending eventueel mis zou kunnen lopen. Hij belandde op radio en televisie, maakte programma's over muziek, vriendschap, reizen, liefde, het brein, drugs, mensen op leeftijd die verliefd worden, Campus Cup, amai zeg wauw, en laat zich volledig, kosteloos had ik hier geschreven, maar ook betaald inspireren in Griekenland door mensen. Maar er is één rode draad, hè. Mensen, mensen, mensen. En vooral ook mensen proberen begrijpen en hopen dat die mensen het ook goed hebben in jouw omgeving.
1: Ja, dat is eigenlijk wel waar. Ja.
0: Otto-Jan Ham, welkom.
1: Ja, dankjewel, Ham.
0: Ik moet u nog bedanken.
1: Ik moet jou bedanken, ik ben heel blij dat ik hier ben.
0: Ja, jij bedankt om te komen, maar ook, ik associeer jou echt, voor mij zijn je echt zo een boei van... Oh, hij is hier. Ik heb vroeger ook nog bij de vrienden van M&M gewerkt. Ja. En ik had toen een laatavondprogramma. Hè, zo de shift waar dat ik naar geschoven werd als de rest een beetje verzadigd was.
1: Ja.
0: En ik vond dat eigenlijk wel spannend om daar in die grote gebouwen altijd alleen rond te lopen. En dan was ik altijd zo blij als ik dan zag dat jij ook uitzending had bij de vrienden van Studio Brussel.
1: Oh,
0: en ik
1: wow.
0: Weet nog dat ik u dan in de gangen tegenkwam en dat ik zo echt ook zei van, ah, jij bent hier ook.
1: Ah, wow.
0: Maar jij weet dat niet meer.
1: Ja, maar ik weet wel dat we elkaar wel eens tegen het lijf liepen. Maar ik heb nooit stilgestaan bij het feit dat ik...
0: Dat heeft heel veel betekend voor mij. Gewoon uw aanwezigheid daar ergens vlakbij in het gebouw, wetende van, ik kan naar Otto Jan Ham, als er iets is.
1: Amai, ja, dat is wel heel eervol en verrassend.
0: Ja, dat heeft veel voor mij gedaan.
1: Oh. Je staat daar niet bij stil, want ik denk dat dat omgekeerd bij mij ook wel vaak is. Hè. Je hebt zo'n mensen nodig of zoiets, die zonder dat je het uitspreekt, dan even heel erg belangrijk worden. Dat is
0: ja, grappig. Ja. Dat was echt voor mij een geruststelling. En weten van, oké, als er iets is, ik kan daar naartoe lopen. Want ja, dat is dan ook zelf uw techniek. Maar ik deed dat nog niet zo lang. Dus ik had zoiets als dat hier misloopt. Waar moet ik terecht? Ik zat er echt moederziel alleen.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja, ja. Het is wel heel ironisch dat ik jouw laatste toevlucht zo ooit was. Want van alle mensen waar je hulp bij zou moeten gaan halen, weet ik niet of ik allemaal... Nee, ja, ik had je gered.
0: Gewoon
1: wat er ook gebeurd was.
0: Emotionele steun.
1: Tuurlijk,
0: was voldoende.
1: Daar ben ik goed in.
0: Ja,
1: goed in.
0: Voilà. We gaan het vandaag hopelijk ook over... Allee, als het van u afhangt wel, hè, van mij. Ja, ik hoop dat ik de goede vragen stel over interessante dingen hebben. Maar wij beginnen hier altijd eigenlijk heel banaal klein. Als in, wat is zo het voor jou vanzelfsprekende, maar toch dagdagelijkse kleine geluk ervan dat je zegt, elke dag opnieuw, ah wel, het is vanzelfsprekend, maar het zal het nooit worden voor mij.
1: Mm. Ja, het is een beetje cliché, maar ik denk dat ik toch meteen bij de kinderen uitkom. Mm-hmm.
0: En wat dan van de kinderen concreet?
1: Ja, het zit in kleine dingen. Wij hebben, het was grappig, want ik kwam hier binnen en ik kwam Laura Tesoro tegen. En ik zei, wij kijken naar So You Think You Can Dance.
0: Mm-hmm.
1: Er zijn een paar programma's waar wij met het hele gezin naar kijken.
0: Ja.
1: En teleurstellend genoeg zijn dat zelden programma's waar ik bij betrokken ben. Sterker nog, ik denk niet dat ze ooit al een aflevering van de Campus Cup hebben gezien. Viva la Feta vinden ze misschien wel leuk, ja, omdat Jani meedoet.
0: En zijn ze dan ook zo niet benieuwd van welke BV heb je geïnterviewd?
1: Tuurlijk, ja. Viva is eigenlijk wel een programma dat ze wel leuk vinden.
0: Ja.
1: Maar dat heeft dan eigenlijk grotendeels met Janica Zaltz te maken. Wat ik snap ook wel. Het is een lesje in nederigheid, kinderen. Maar ze kijken bijvoorbeeld altijd naar The Masked Singer.
0: Ja.
1: En nu was dat dus So You Think You Can Dance. Waar ik zelf ook echt een fan ben. Ik ben heel jaloers op mensen die goed kunnen dansen.
0: Ja, zingen, dansen allemaal.
1: Dus daar is echt So You Think You Can Dance, wat die mensen laten zien. Ik vind die jury is ook echt heel leuk. Maar wat nu ben ik over dat programma. Ik ben wel heel grote fan van dat programma. En de meisjes ook en mijn vrouw ook. En dan zijn momenten dat wij met z'n vijven in een bed liggen dat misschien niet noodzakelijk voorzien is voor 5 personen. He, we hebben een groot bed, maar ook niet zo groot. En zeker de oudste wordt toch echt al een lange spriet ook al.
0: Mm-hmm.
1: En dat zijn momenten dat ik, terwijl ik naar het programma aan het kijken ben, ook regelmatig ook kijk naar het tafereel. Zo.
0: De twee hersenhelften,
1: ja,
0: die wisselen van programma en dan wauw.
1: En dan ik denk, ja, hoe lang gaat dit nog duren? Voor is het echt, maar ik mag het niet hardop zeggen, ze mag het ook niet horen, maar dan ligt die oudste ook echt nog in mijn armen.
0: Wow.
1: En ja, ze gaat het verschrikkelijk vinden dat ik dit zeg. Dat zijn zeer dierbare momenten.
0: Dat begrijp ik 100%. Zeg, ja. Straks gaan we terug naar de kleine Otto-Jan, ja, die ooit tot zijn tweede in Nederland, was het in Eindhoven dat je zelf hebt gewoond toen?
1: Ja, buurt van. Ja.
0: Ja, buurt van Eindhoven. En dan de move naar, was dat direct Dilbeek?
1: Ja, okay. Klopt. Ja, onmiddellijk naar Dilbeek.
0: Okay.
1: Ja.
0: Dus hoe werd geluk bij jullie thuis ingevuld? Daarom vragen we het zo meteen.
2: Viva Viva la Vida.
3: Met Anne van Elzen en Otto-Jan Ham.

0: onze Jan Ham, we gaan even terug in de tijd. En ja, als wij moeten draaien aan het Willeken online, dan moeten we al serieus verder scrollen. Ik denk dat we hetzelfde bouwjaar...
1: Dat denk ik, 78.
0: Nee. Ah, ik 79.
1: Ja, ik dacht dat ik zei.
0: Bijna.
1: Ja, ja.
0: De wieg stond in Eindhoven, maar ik heb vooral ook gelezen en gehoord als je erover vertelt dat het een ontzettend warme wieg was. Wie maakte het zo warm?
1: Als ik aan thuis denk, en dan maar dan zo iets ouder natuurlijk, ik herinner me vooral, ik was er toevallig laatst over aan het nadenken, zo het thuiskomen naar school en dat het altijd dat er thee op stond. Mijn moeder die heeft de eerste jaren, mijn moeder werkte als oogartsassistente, orthoptiste heet dat, en die werkte aanvankelijk één dag in de week, zodat hij eigenlijk altijd thuis was als wij thuis kwamen.
0: Je wilt die veiligheid bieden aan hun kinderen. Hè? Ja. Dat is ook mijn doel. Als later de kinderen terugdenken, ons moeder was er.
1: Ja, ja, dat is ook wel een beetje mijn gevoel. Zo. En dat hij er letterlijk was, maar dat die zijn er ook altijd figuurlijk wel geweest. Zo. Zelfs bij momenten dat ik ga niet zeggen dat wij echt een... Dat praten heel evident was bij ons. Dat is, heeft ook een beetje een, dat is een generationeel ding, denk ik. Maar als er iets was, dat kon wel altijd. En bijvoorbeeld wat mijn vader heel goed kan. Mijn vader, en dat is iets wat ik probeer over te nemen ook. Dat is iemand die je niet kan shockeren. Wat je ook tegen hem vertelde of wat er ook gebeurde, die reageerde altijd rustig. En dat was nooit een probleem, snap je?
0: Terug naar vroeger, het geluk had dat een geur. Want iedereen heeft zo'n... Dat is echt, ja, die geur brengt mij direct.
1: 100%. En het is niet toevallig... lang verhaal, maar ik kan mij heel veel geur terughalen. En nog niet zo lang geleden heb ik deze helemaal gedaan. De geur van het huis van mijn grootouders langs vaderskant. De geur van het appartement van oma langs moederskant. De geur van mijn ouderlijk huis. Ik kan het allemaal terughalen. En het is de beste manier om ergens terug naar een bepaalde plek te gaan. En allee, geur sowieso, en daar is ook een wetenschappelijke verklaring voor.
0: Ja,
1: het is eigenlijk, je zintuigen die worden altijd gefilterd voor ze naar je brein gaan.
0: De hersenfilteren. Ja,
1: omdat het te fel binnenkomt. En het enige zintuig waarbij dat niet zo is geur.
0: Okay.
1: Dus dat is het enige wat niet gefilterd wordt. En daarom dat zo sterk is bij ons en ook in de herinnering. En, maar dat is voor mij ook, ik kan al die geuren terughalen. En ik heb een heel slecht reukorgaan. Ik ben daar echt niet zo goed in, maar ik weet wel precies hoe dat gang van mijn oma rook. Ik vind dat is een heel goede manier ook. Ik word er altijd rustig van om gewoon eens door dat huis te wandelen. Want geen een van die huizen zijn er nog. Ja, ze zijn er nog, maar worden niet meer bewoond. Ik kan daar niet meer naar binnen, maar ik kan die helemaal nog doorwandelen. Ik weet hoe elke deurknop voelde, hoe het geluid was. Maar dat is ook een heel goede manier als je zo even zo wat... wilt kalmeren, is gewoon eens door zo'n oud huis lopen. En alles nog eens aanraken. En het is bijna een soort van meditatie, denk ik eigenlijk. Of een soort van zelfhypnose. Het is heel bijzonder.
0: Jouw middelbare school, ik vind dat een hele mooie stap die jij hebt kunnen zetten. Van het aankunnen van Latijn wiskunde naar het is niks voor mij, ik ga kunst humaniora doen. Heel mooi dat dat kon. Dat moet altijd kunnen, hè? Maar het is niet evident. Want vroeger was toch, je kan dat aan, dus je doet dat. Tot je erbij neervalt, punt.
1: Ja, dat klopt. Maar ik kon het ook niet meer aan. Op een gegeven moment. Okay. Alleen het is te zeggen, ik heb dat lang volgehouden. Maar ik ben ook gewoon een dramatische student altijd geweest. Ik was daar echt heel slecht in leren en me concentreren en al die dingen. En op een gegeven moment had ik ook wel door van dit is echt mijn plaats niet meer zo. En
0: dat is wel knap dat je dat zelfbewustzijn wel tot op dat niveau...
1: Ik heb daar ook wel een klein duwtje in gekregen. Ik weet dat mijn zus toen wel zei van wat ben je daar eigenlijk aan het doen zo? Dat ook natuurlijk met die hele school te maken en een steeds strakker zittend keuslijf en wat onbegrip voor wie dat ik was of wat ik wou. En die kunstmanioren, dat was een soort... Een van de belangrijkste beslissingen in mijn leven geweest. Dat is gek, op jonge leeftijd. Maar dat maakt dat ik nu ook gewoon makkelijker zo'n beslissingen neem, denk ik. En dat was zo'n warm bad.
0: Ja.
1: Zo'n fantastische plek.
0: Denk je dat je het vandaag als tiener makkelijker zou hebben op school? Met dat er veel meer ook gesproken wordt over neurodiversiteit, anders verwerken? Of...
1: Het is grappig dat je dat zegt, want bijvoorbeeld mijn dochters die worden enorm goed begeleid. En wij komen natuurlijk uit een tijd...
0: Ik kreeg een plakband op mijn mond.
1: Ah, ik ook nog, ja. Ik heb ze dat laatst verteld, de lange tong had je bij ons op school. Dus als je te veel gebabbeld had, dan kreeg je dus een uitgeknipte lange tong met een stuk plakband op je tong en dan moest je in de hoek gaan staan. En dat, dat was de lange tong.
0: Ik heb ooit zelfs, een heel seizoen, maar nee, een heel schooljaar of een trimester of semester, ik weet dat niet, bij chemie in een apart, in het aparte lokaaltje les moeten volgen. Echt waar. Maar en ik besefte zelf niet van, wat heb ik nu eigenlijk verkeerd gedaan? Dat was het frustrerende. Dat er zo niet de vinger erop kon leggen van, wat doe ik hier eigenlijk mis?
1: Ja, ja, dat is gek, hè. Ja, ja, het systeem was helemaal anders ik vind het wel straf hoe dat ze dat nu aanpakken. En ze moeten ook wel natuurlijk, want een samenleving is diverser. Ja, als ik nu kijk naar hoe die klasse van mijn dochter is, dat is onvoorstelbaar. En dat is fantastisch ook. Ja. Hè? En daardoor zijn die leerkrachten nog meer, worden die nog meer uitgedaagd. Ik heb een bijzonder groot respect voor onderwijzend personeel. En
0: ik ook.
1: Echt enorm. En dat wordt zo goed gedaan. En wat mij dus opvalt is dat... ik had het ook altijd... In mijn lagere school, ik had nooit huiswerk of zoiets. Never, nooit.
0: Ja,
1: hele dag
0: die boterham.
1: Dat is ongelooflijk. Maar die worden dan meer voorbereid op wat er later komen gaat. Ik weet het allemaal niet, maar in elk geval, ze worden wel goed opgevolgd. Zo. En dat vind ik wel heel geruststellend.
0: Oké. Okay. Ja. Zometeen, kiezen. Ben je daar goed in?
1: Soms wel, soms niet.
0: Oké, zo ontzien.
2: Dit is Nieuw bij Joe.
3: Ik ben DJ-licious.
4: Hey, Milo hier.
2: DJ-licious en Milo. Forever young.

0: Nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal, binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Viva la vida.
5: Met Anne van Elzen en Otto-Jan Ham.

0: Een hele fijne zondagmorgen opnieuw. Welkom bij Viva la Vida met Otto Jan Ham. Tijd om jouw kleine dagelijkse gewoontes te leren kennen. We doen dat altijd met zo dilemma's.
1: Okay.
0: We gaan dat niet groter of kleiner maken dan dat is, maar vaak zeggen die meer dan een of andere filosofische babbel. Dus ja. 'S ochtends meteen praten en aan, of eerst 20 minuten functioneren als een wantrouwige boshuil?
1: Dat laatste. Al wordt dat eerste mij wel verplicht door de kinderen om meteen er te staan. Maar ik vind het ook wel echt prettig om er wat in te glijden in de dag.
0: Ja. Alles direct uitpraten of eerst 3 uur analyseren wat je nu eigenlijk voelt?
1: Dat laatste.
0: Ja.
1: Ik ben er niet zo goed in. En dat vind ik echt zo'n tekortkoming. Ik wou dat ik daar beter in was. En zo, ik kan goed praten.
0: Maar niet gevoelens benoemen direct.
1: Vind ik moeilijk.
0: Oh.
1: En
0: mensen denken, omdat je een job hebt die veel praten inhoudt, dat je dus daar ook wel goed in bent. Ja. Het is net...
1: Anne van Elzen, we zijn hetzelfde.
0: Tjoe, ja. Zeg, weet je wie dat jij mij doet denken? Maar ik weet niet of dat jij dat graag gaat horen.
1: Maakt niet uit.
0: Allee, ik vind dan een fantastische mens.
1: Dan vind ik het goed.
0: Maar jij bent zo de Vlaamse Chris Martin eigenlijk.
1: Van Coldplay.
0: Ja.
1: Ja, maar nee, ik vind dat zeer goed.
0: Weet jij doet mij daar zo... Maar dat was al voordat we aan het praten waren. Ja, ja. Hè? Ik heb dat hier tegen iedereen gezegd, zegt de Vlaamse Chris Martin komt. Jij doet mij daar zo aan denken.
1: Het is lang geleden dat iemand mij dat verteld heeft, maar ooit speelden ze in het Sportpaleis, of in Voice Nationaal was het volgens mij, dus echt al een hele tijd geleden. En toen was ik buiten, ik was naar die show geweest, en ik denk dat ik er voor Studio Brussel of dat ik moest interviewen of zoiets. En toen
0: heb je geïnterviewd of wat?
1: Ja, al een paar keer.
0: Oh, dat vind ik echt. Oh, dat is.
1: Oh. Ik heb een goede verhalen. En ik weet dat ik. Na de optreden stond ik met een paar mensen te praten. En ik hoorde daar rond mij. Dat er werd gefluisterd van. Chris Martin staat daar. Maar ik denk in die tijd dat ik er misschien nog wel meer of leek. Nee, vind ik veel wat. Ik volg ze muzikaal wat minder. Maar ik had
0: wel, daarom steeds... dat ik dacht. Ik weet niet of dat je het graag gaat horen.
1: Maakt me niet uit. Ik was altijd enorm gecharmeerd als ik die live zag staan zo. Ik vond het een ongelooflijk charisma had.
0: Ongelooflijk. En hij gebruikt zijn stem ook op de juiste manier.
1: Ja. Oké, ik accepteer het compliment. Ik pak hem. Maar, ik ben Chris Martin.
0: Maar dat is ongelooflijk. Maar echt, als je die nu nog eens ziet, hè.
1: Dat is goed.
0: Dan echt, ik ben de schminkster die een dag, hè.
1: Ja, dat is goed. Ik heb ooit op Werchter naast Gwyneth Paltrow en Michael Stipe gestaan toen hij aan het spelen was. Dat was in die frontstage. En daar stonden wij te kijken naar Coldplay. En die speelde toen voor R.E.M. En toen kwam Michael Stipe, de zanger van R.E.M., samen met Gwyneth Paltrow. En die kwamen naast mij staan. En toen dacht ik, hier staan wel de grote drie van de entertainmentindustrie naast elkaar. Ja.
0: Zeg dan toch nog één, geluk of gelijk?
1: Geluk. Ik hoef nooit gelijk te hebben. Ik wantrouw mensen die altijd gelijk willen hebben of denken gelijk te hebben of zelfs gelijk hebben. Ik geloof eigenlijk niet in gelijk.
0: Dat vind ik een mooie. Want dat probeer ik met een man ook wijs te maken. We denken er gewoon anders over. Maar wie zijn wij om over de een of de andere te zeggen dat er een hiërarchie is tussen wat we vinden?
1: Ja, ik geloof dat ook. Het zou veel opgelost zijn als het daar gewoon is. Met z'n allen vanaf vandaag vanuit gaan dat het absolute gelijk of gelijk in het toekomst bestaat gewoon niet. Wat voor mijn gelijk is, hoeft niet jouw gelijk te zijn. Mm. Ik ben ook, zo een beetje teruggeschakeld, ik kan ook heel goed in discussies, daar ben ik echt zo'n koning in. Maar ik moet een droom zijn om als echtgenoot te hebben. Mm. Want ik kan heel goed mijn ongelijk toegeven.
0: Ik heb daar straks, ik had ruzie met mijn man.
1: Ja.
0: En hij zei, het ging over gelijk. Ik zei, ik zou liever verdriet hebben en ongelijk en dat ik het met een sorry kon oplossen dan dit te horen.
1: Ja, wel, ja, ja.
0: Want dan weet ik van, ik vind het zo makkelijk om het te begrijpen en sorry te zeggen vind ik veel makkelijker dan gewoon in uw anders zijn niet begrepen te worden.
1: Ja, maar het is, het is ook al denk je dat je gelijk hebt, als je dat wat tijd geeft, hè, dan kom je erachter dat dat niet per se zo is. Of ook niet...
0: Leven de multiperspectiviteit.
1: Natuurlijk, tuurlijk. Dat is ook zo. En ik vind ook, er bestaat geen beter gevoel dan je mening te moeten bijstellen.
0: Oh, maar dat vind ik ook zalig. En dat iemand u oprecht iets heeft kunnen doen inzien daarover. Dat zijn zo van die leermomenten. Zalig.
1: Ja. Ja.
0: Stress, heb jij dat soms?
1: Ja hoor.
0: Oké, daar gaan we het over hebben, Sabiet.

0: is Viva La Vida.
1: Met Anne van Elzen en Otto Jan Ham.
2: Welkom terug bij Viva La Vida met, ja, voilà, ik had het hier al staan, de Chris Martin van de Benelux is eigenlijk, ja, een understatement.
3: Ja.
2: Een beetje te... Otto Jan Ham. Otto Jan Piekeren, het is een van jouw vele talenten, zo noem je het graag. Je bent daar heel goed in. Je hebt ook ooit getuigd in Koppen.
3: Ja.
2: Was omdat het een mensen waren die eraan meewerkten, die je echt 100% vertrouwde.
3: Ja.
2: Om te spreken over, op een hele mooie, nuchtere, ook zelfs humoristische manier over jouw angstaanvallen. Hoe zit dat daar nu mee?
3: Dat is er nog, maar dat gaat zeer gecontroleerd. Ik kan, ik heb dat wel nog altijd als ik in de auto zit en bijvoorbeeld in het naar hier rijden, als het zonlicht fel is en ik heb een korte nacht gehad, dan kan mij dat overkomen. En ik weet dat eigenlijk en dat is vrij standaard.
2: Mm-hmm.
3: Alleen is dat niet meer alles overheersend. Dus dat komt en dan weet ik dat dan kom ik even tot mezelf. En dan,
2: zo'n beetje gelijk dat ze zeggen van je pakt de golf,
3: ja.
2: Je gaat er niet mee in gevecht, je gaat niet tegen, ja, de stroom in, je gaat pakt de golf even, voilà. Je laat het door je heen gaan en dan...
3: Ja, ik heb eigenlijk heb ik gewoon geleerd om daarmee om te gaan. Wat ik vroeger, wat het probleem was toen ik daar heel veel last van had, wat dat ook in mijn studio Brusseljaren voornamelijk was, werkte dat zeer verlammend en dacht ik moet hiervan afgeraken, dit moet uit mijn systeem en ik ben erachter gekomen dat het rustig in mijn systeem blijven zitten, dat ik gewoon moest accepteren dat dat daar zat en dat dat de aard van dit beestje is. En dan ineens wordt dat iets heel leefbaar en zelfs interessant bij momenten.
2: Het is dat ik wilde vragen, is er een soort positieve of interessante kant voor jou aan?
3: Altijd. Altijd. Het is een... Ik weet je wat, ook dat is een grote tegenstrijdigheid, maar bijvoorbeeld een van mijn vakantiejobjes die ik al jaren doe en deed, is dat ik op grote festivals bands aankondig.
2: Dat is een droom om te doen, maar tegelijk je grootste nachtmerrie als dat dichterbij komt. Dan schijt het toch in je broek.
3: Wel, je moet je voorstellen dat hier zit iemand voor je die soms moeite heeft om naar een winkel te gaan.
2: Mm-hmm.
3: En dat zo te veel of te druk of dat ik niet weet waar ik...
2: Of naar een maatschappij.
3: Oh. Ah, wel, dat soort kleine banale dingen die eigenlijk... Hè. En dan sta je op zo'n podium en dan heb je nauwelijks geslapen en dan moet je op dat podium wandelen en dan moet je een wei waar tienduizenden mensen staan, moet je toch een paar min of meer verstaanbare woorden en het liefst ook de juiste band aankondigen. En ik ben nu eenmaal wie ik ben. Ik heb dat dan ook nooit voorbereid, dus ik ga daar gewoon op en ik zie wel wat er gebeurt. En ik kan daar dan soms staan vlak voordat het zover is en dat ik echt tegen mezelf, naar mezelf kijk en ik denk van, amai, wat ben ik hier eigenlijk weer aan het doen? En waarom doe ik mezelf dit aan? En dan, maar in die vraag zit het antwoord ook, omdat ik dat nodig heb. Omdat juist die angst blijkt dus ook mijn... Allee, angst is een heel slechte raadgever of drijfveer, maar die angst...
2: Het is een uitdager, het is een challenger.
3: Voilà. Ik heb dat omgebogen en dat is de spanning die ik nodig heb. En dat maakt dat ik dingen... Allee, ik heb dat inderdaad tot iets voedends weten om te toveren.
2: Ja, ik vind dat knap. Want...
3: Op de goede momenten, hè, Anne.
2: Ja.
3: En daar heb ik echt geleerd. What's the worst thing that can happen?
2: Dat wou ik juist zeggen. Dat is het zinnetje dat ik altijd tegen mezelf zeg van... Wat het ergste dat er kan gebeuren. Ja, dat het even niet uit je woorden geraakt. En zelfs als je dat benoemt of een fout maakt, dan neem je dat weer mee en je valt wel op je poten.
3: Want dat is alleen maar fun. Dat is voor mij zo belangrijk in heel mijn, en ik ga aanhalingstekens gebruiken, carrière. De onvolmaaktheden en de fouten en de echte blunders maken... Dat je staat waar je staat. En dat is ook lachen. Dat is echt ook supercool om op je bek te gaan. Echt waar. Dat is voor mij altijd, als ik een keuze moet maken ergens voor, dan stel ik mezelf altijd de vraag, bestaat er een kans dat ik stevig op mijn muil ga? En als het antwoord ja is, dan zeg ik, oké, let's go.
2: Oké, ik ga proberen om die ingestelde
3: te doen. Dat is echt ook spannend en dat is leuk. En dat is zo... Ja, ik vind dat heel belangrijk.
2: Ontspanning, ook heel belangrijk. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Want je bent met een jong gezin 3 maanden erop uitgetrokken.
3: Zeker.
4: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Allee, verras mij eens.
4: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
6: Dat ga ik eens proberen.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leidse winkels gewoon open.
0: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecoline drogers tot 75 euro korting. En Dove en Dove Man Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
5: Oh, wauw. Oh.
7: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
5: Wow.
7: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
5: Oh.
7: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
5: Yuzu.
7: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
0: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Kipbuckets. 2 voor maar 8 euro. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
8: Yo. Viva la vida.
9: I want to talk to you.
10: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced...

0: Welkom terug bij Viva la Vida. Otto-Jan, we hebben het daarnet gehad over stress, angst. Maar er zijn ook heel wat plekken en mensen ter wereld die het omgekeerde effect hebben bij jou. Op een bepaald moment, ik had het daarnet ook al even gezegd, ik las dat en ik dacht, chapeau. 3 maand met een vrij jong gezin op dat moment. Ik weet niet hoe oud kinderen waren. Niet schoolplichtig, neem ik dan aan.
1: De oudste wel. Hè. Toen waren ze 9, 7 en 4. Zeg je dat goed?
0: Zuidoost-Azië.
1: Ja.
0: Dus Maleisië, Laos.
1: Cambodja. Ja.
0: Was dat echt van, kom, dit moeten we... Want veel mensen zouden zeggen van, ja nee, ze zijn daar te klein voor. We wachten tot ze wat ouder zijn. Maar jullie hebben gedacht, nee, het is nu dat we het moeten doen.
1: Ja, ik moet zeggen, hier word ik ook altijd enorm gestuurd door mijn vrouw. Die al mijn zotte ideeën vaak noteert en mij dwingt om ze ook uit te voeren. Ik ben iemand die wel regelmatig zegt, dat zouden we eens moeten doen. En ook hier heeft zij gezegd, heeft zij doorgepakt. En toen we dat deden, stonden de sterren ook wel goed. In de zin dat wij dat konden regelen met ons werk. En dan met die kinderen, dat is wel... Dat klinkt uitdagender dan het in werkelijkheid is. Die zijn zo flexibel en dat ging zo vlot. En Zuidoost-Azië is ook echt een extreem makkelijke regio om doorheen te laveren. En als je dan 3 prachtige blonde meisjes mee hebt, dan is dat een soort van golden ticket om werkelijk waar overal met open armen ontvangen te worden. Dus dat ging eigenlijk, dat viel reuze mee. En we hebben daar gelukkig goed met de scholen kunnen regelen. En we hebben ook les gegeven.
0: Ah ja, oké.
1: Okay. Ja. Dus die moeten natuurlijk ook wel... Die moeten natuurlijk ook wel ja, hun examens achteraf ook wel doen. Dat is allemaal ook gelukt en zo. Die hebben dat eigenlijk zeer goed gedaan.
0: Amai.
1: Dus dat was een ja, onbetaalbare ervaring.
0: Ja, ik wil zo... Kun je zo nog concrete momenten voor de geest halen waarvan je zegt...
1: Ik kan heel die reis nog... Ik weet die nog... Ik doe dat soort van hersenoefening voor mezelf, dat ik die nog helemaal kan terughalen. Mm-hmm. En vooral ja, dat reizen was echt heel erg fijn. Mijn vrouw is zeer fanatiek met het budget daar bezig. En we hadden een soort van maximaal te spenderen.
0: Maar daar lukt dat ook echt, hè? Met een beperkt budget echt goed.
1: Maar daar lukt alles ook. Wij sliepen heel vaak daar ook echt in kamers waar 1 bed stond met z'n 5. Omdat we dat ook heel gezellig vonden. Ja. En we deden dat. Je bent van 's ochtends tot 's avonds bij elkaar. Hier, ik zou gek worden als ik... En ik bedoel, ik zeg het, soms kijken we samen een programma in bed.
0: Maar daarna
1: moeten ze opzouten, want dan heb ik wel een klein beetje ruimte nodig. Maar daar is niks een probleem. Mm-hmm. En ik ben ook iemand die best wel graag weet wat er ongeveer op de agenda staat. Maar daar wisten we dat nooit. En daar was dat geen probleem. Daar stond je op en dan zo, wat zullen we vandaag doen? Soms had je wel een plan, maar oké, morgen gaan we naar een ander land. Hoe gaan we daar geraken? Oké, dat gaan we nu eens uitvogelen. En normaal gezien zou me dat heel veel stress opleveren. Maar dat is, ja, dat was daar wel onbetaalbaar. En ik heb daar ook 3 maanden lang geen telefoon aangeraakt.
0: Wauw.
1: Ja,
0: dat is ongelooflijk.
1: Dat was heel tof.
0: Mm-hmm. Ja. Voor die opnames van Viva la Feta, je vertelde mij daar straks voordat we begonnen, dat jij ook een 5-tal weken gewoon daar bent. Hè? Mm-hmm. Niet thuis, niet bij de kinderen. Voelt dat op een of andere manier als een gemis? Of?
1: Ik kan niet ontkennen dat ik soms wel mij die vraag stel van is dit wel verantwoord of zoiets. De kinderen zelf geven geen enkele blijk dat ze mij missen hoor, dus dat valt wel mee. Ik weet wel, toen dat ik thuis kwam daarvan, dat ik mij daar enorm aan mispakt had aan het feit dat die eigenlijk gewoon hun leven is doorgegaan.
0: Het en die, nodig zijn was iets minder.
1: Dat viel reuze mee inderdaad. Ja. En dat zorgde toen voor wat vrevel, dat ik dacht van ja, maar wacht eens even, ik ben terug en wat kan ik doen? En, maar dat gaat niet en je moet dat ook maar een beetje accepteren. Zo, als je wegvalt tijdelijk, dan lossen ze het ook wel op. Mm-hmm. En dan is het soms moeilijker om dat terug in te schuiven, want die hebben een dynamiek gecreëerd en daar gebeurt iets. En dan moet je niet denken dat als je thuiskomt, dat je daar wel even met je coole verhalen kunt, want ik couldn't care less, en maar goed ook. Mm-hmm. Dus dat leer je dan wel. Mm-hmm. Maar ik ben het ondertussen ook wel, ja, zo bijvoorbeeld een programma als de Campus Cup, dat is dan wel niet in Griekenland, maar in Londen is heel... Mm-hmm.
0: Maar dat ook, heel ook, exotisch.
1: Ook heel exotisch. Maar dat zijn ook wel heel lange dagen. Zo. Ja. En je moet dat niet flauw doen, mijn vrouw steekt de kinderen vaker in bed dan ik. Mijn vrouw, dus die is veel meer met de kinderen bezig dan ik. Maar ik doe ook heel erg mijn best om op momenten dat ik... Zo, 's ochtends is doorgaans wel mijn moment. Zo. Mm-hmm. Dus als het gaat over... Alhoewel, maar ik zeg dat nu wel, eigenlijk doe Iris daar ook echt keiveel. Ja.
0: maar ik begrijp wel wat je bedoelt. Ik denk wel, als je er dan bent, dan ben je... Probeer je er ook wel echt te zijn. Gewoon.
1: Ja, maar ik doe dat dan ook op zo'n klungelige manier aan. Dat is niet normaal. Dus dan, en dan dat Iris ook zegt... doe eens normaal, maar in het weekend wil ik dan ook gewoon 48 uur fun dad zijn. Ja, ja. En dan, wie speelt dan oké? Okay. Maar ik heb daar ook geen zin in, maar ik denk wel,
0: ik moet dat allemaal doen. Een beetje compenseren, terwijl dat eigenlijk...
1: Ja, niet
0: dat
1: nodig is. En hier zegt ook van, doe nu eens gewoon normaal, ga gewoon... Even lees een boek of ga in de tuin werken. Die kunnen ook dan wel daar spelen. En je hoeft niet de hele tijd daarmee bezig te zijn. Mm-hmm. Eigenlijk ben ik niet zo'n goede vader nu.
0: Maar ja. Wel, subiet gaat dat nog erger worden. Want we gaan celebrity rouletten. Dan mogen ze zelfs als vader even gepermitteerd virtueel van het padje gaan.
1: Yes.
2: Viva la vida. Met Anne van Elzen en Otto-Jan Ham.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Samen er iets moois van bakken? Dat is van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
2: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen. In Boom in de provincie Antwerpen is een groepje jongeren met de auto gecrashed tegen een supermarkt. Het ongeval gebeurde vrijdag, maar er gaan nu beelden rond op sociale media. De bestuurder filmde terwijl hij reed en verloor dan de controle over het stuur. Zelfs na de crash blijft hij filmen en stapt hij nog lachend weg. De bestuurder had wel een rijbewijs. Het is niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt. Er loopt een onderzoek. Regeringspartij N-VA wil het mondelinge taalniveau voor nieuwkomers optrekken, van A2 naar B1. Parlementslid Manu Dierks heeft daar een decreet voor ingediend. Voor schriftelijke

0: vaardigheden bestaat er al een gestandaardiseerde test, maar voor mondelinge vaardigheden nog niet. Je hoort Dirk.
1: Voorlopig geldt er nog een overgangsmaatregel dat er voor de mondelinge vaardigheden enkel wordt gecoteerd door het Centrum van Volwassen Onderwijs zelf. In het verleden is er gebleken dat er grote verschillen bestaan tussen Centra voor Volwassen Onderwijs, Centra voor Basiseducatie, onderling. En het is dus belangrijk, wij geven één inburgeringsattest over heel Vlaanderen en dus is het ook belangrijk dat iedereen diezelfde lat behaalt.
0: Als nieuwkomer moet je slagen voor die testen om je inburgeringsattest te krijgen. De ebola-situatie in Congo is zeer alarmerend, dat zegt Artsen zonder Grenzen. De organisatie wil dat er meer gespecialiseerde hulp komt en er moet ook meer getest kunnen worden. Het grootste probleem volgens Artsen zonder Grenzen is dat niemand op dit moment kan inschatten hoe groot de uitbraak juist is. In Congo zijn al bijna 250 mensen gestorven aan het ebola-virus. Overwegend droog met afwisselend zon en wolken, maxima tot 24 graden. Morgen zowat hetzelfde weer, de dagen daarna wordt het wisselvallig en ook wat frisser.
2: Viva la vida.
3: Met Anne van Elzen en Otto Jan Ham.
4: Welkom terug bij Viva la Vida, deel 2 met Otto Jan Ham en Celebrity Roulette. Kunnen we daar iets bij voorstellen?
5: Klinkt goed, klinkt goed. Lange geleden dat ik roulette heb, laat staan, celebrities gezien.
4: Ja, dus wel, drie krijg je er van mij, drie namen, drie dames. En ik heb hier drie categorieën. Huwelijksmateriaal. Liftmateriaal, als in vastzitten zonder wifi en niet erg vinden.
5: Ja.
4: En interesseert mij totaal niet. Laat me kouder dan, dan weet ik veel wat. Ja. Voilà, hier zijn jouw drie namen. Ik hoop dat je ze alle drie kent, ik denk het wel. Amélie Poulain, de actrice, de Franse actrice. Toonbeeld van elegantie en ook een beetje mysterie hangt daar rond. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Amélie Albrecht, ik dacht ik hou het dan van eerst keer bij de Amélie's, comedienne, presentatrice, of Amélie Lentz, DJ. Dus
5: DJ.
4: Otto Jan. Ik dacht ik steek er ook nog Angèle bij, maar ik wou het gewoon bij de Amélie's houden.
5: Ja, want Angèle zou ik zowel in de lift als trouwmateriaal.
4: Ah wel, ik had dat idee. Ja.
5: Ja, zij is leuk. Hè.
4: Maar daarom dat ik ze even er niet in heb gestoken, want dat weten we, dat is duidelijk.
5: Ja. Amélie's. Dus de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik mij bij Amélie Lentz niet meteen iemand kan voorstellen. Ik weet wie dat is, maar ik kan daar dus...
4: Ja, dus...
5: Ja, dat is een donkerharig... Dat is het enige wat ik...
4: En ook eigenlijk ook zo'n beetje... Een nog niet zo lang geleden mama geworden.
5: Maar ja, ik zie nu je assistent houdt een foto op. Dat is een ongelooflijke jukbeenderen heeft. Maar ze kijkt een beetje triestig. Maar dat is ook als je de hele tijd van die techno moet draaien. Daar word je niet vrolijk van natuurlijk ook.
4: Dus laten we zeggen met alle vriendelijkheid en liefde van... Goh, hoeft niet.
5: Nee, dat hoeft dat niet. Alhoewel, anderzijds, ik wil ze misschien... Ik bedoel, maar ik vind dat ook, want die zal nu ook denken van wie is die dude.
4: Dus. Maar ik ben dan vrij zeker van dat die op zondagvoormiddag niet nog...
5: Nee, we zitten safe. Dus die schuiven dan aan de kant. En dan houden we Amélie Poulain over. En kijk, dan denk ik wel dat Amélie Albrecht veel fun moet zijn in een lift.
4: Amai.
5: Dat is zo wel een bijzondere ervaring.
4: Dat is niet ziet het voor u?
5: Ja, en dus het hele ding met Amélie Poulain is, dat is ook wel, ik wil daar wel mee getrouwd zijn, maar ik denk ook wel dat de film is lang geleden, hè? Een schoonmeisje, maar ik herinner me ook dat
4: zo complex, hè?
5: Ja, en zo wat quirky, zoals ze noemen, hè? Zo'n beetje zo dat ik denk van, ça va wel. Maar goed, kijk, we geven het een kans. En dat zou goed voor mijn Frans zijn ook. Dus dan doen we dat.
4: Wildcard, die krijg je nu van mij. Dus zo een madame van waar dat zegt, die zit niet in uw namenspel hier, maar fascinerend.
5: En,
4: gewoon op eender welk gebied, hè. Fascinerend. Dat mag los van lift trouwen of eender
5: wat. Ik snap het. Ik denk wel dat ik voor iemand zou gaan die dat ik nog niet ken of zoiets. Omdat ik dan zou ik ze leren kennen of zoiets.
4: Betrap jij jezelf soms op vooroordelen?
5: Ja, heel vaak. En ik vind, en nu komen wij bij het gelijk en het ongelijk hebben uit. Ik vind niks mooier dan het moeten bijstellen van je vooroordelen. Als je tegen jezelf kan zeggen, zie kijk, waarom was ik nu weer zo fel over iemand? Want dat verdient hij of zij niet. Ik ben ook, het is ook niet dat ik scherp ben voor mensen, maar ik kan soms wel van tevoren ook wel iets te fel zijn geweest, dat ik daar achteraf spijt van heb. Of spijt dat ik dat moet bijstellen. Dat vind ik altijd wel een mooi moment. moment. Mm-hmm. Maar daarmee heb ik nog niet op je vraag van je wildcard antwoord.
4: Ja, maar... Allee.
5: Ze zullen we voor de vorm Angel, wat ik wel denk ja. van, amai, dat is, die, wij wonen eigenlijk ook
4: die
5: niet zo ver uit elkaar.
4: Die naam kwam in mij op toen ik hier mee bezig was. Dan dacht ik, als ik Angel erin steek, is het helemaal...
5: Zij heeft wel iets fenomenaals.
4: Dat is niet normaal.
5: Zij overstijgt wel een beetje. Ik herinner me ooit dat ik op de Mias was. En dat was een soort backstage ruimte waar al die artiesten als sardines bij elkaar zaten. En dan had je alle grote namen, de Bazaars en de Hoover Phonics en blablabla. Iedereen zat er. Het was een heel gek schouwspel om die er allemaal zo met zo'n broodje en te zien zitten. Die moesten allemaal wachten tot die show begon. En dan had je één tafel of één plek in die ruimte. Het waren zelfs geen tafels. En daar zaten toen Stromae en Angel en nog een paar anderen. En toen zag je echt van, oké, deze tafel, dit overstijgt alles. Hier zitten wereldsterren. En je zag iedereen ook een beetje met een schuin oog kijken van... Ja, daar zit... We zijn allemaal goed bezig.
4: Maar en, daar zit het
5: maar
4: top.
5: Dit is
4: hier, dat is onze Belgische trots.
5: Ja, en dat is ook zo als ik haar zie soms, dat ik denk van, maar wat een engel. Dat is echt een engel.
4: Ja, dat is waar. Zometeen gaan we het eens hebben over geld. Ben je iemand die er makkelijk over praat? Geen zorgen, er wordt niet over saldo... We gaan niet over saldo spreken.
5: Ja en nee. Ik kan er wel over praten.
4: Oké. Okay. Ja.

0: Welkom terug bij Viva la Vida met Otto Jan. Otto Jan Ham, we gaan het hebben over geld.
1: Eindelijk.
0: Ja. Ja, over mensen die werken voor televisie. Ik vraag geen saldi, maar er bestaan, we hadden het er straks even over vooroordelen. Er zijn ook heel veel vooroordelen over als je met je kop op tv, en zeker jij danst van het ene scherm naar het andere.
1: Ja, ja, ja.
0: Hè? Dat is kassa, hè? Kassa. Nee. De vraag is eigenlijk, hoe is jouw relatie met geld en vooral, hoe heb je dat van thuis uit meegekregen?
1: Ja, wij zijn Nederlanders, hè, dus wij zijn van nature best wel... Wij zijn wel spaarzaam opgevoed. Ik kom uit een middelgesteld familie, of moet ik dat zeggen?
0: Middenklasse
1: familie. Maar mij is altijd wel geleerd om zorgvuldig met geld om te gaan.
0: Mm-hmm.
1: En daar moeten we niet flauw voor doen. Ik doe nu een beroep waarmee dat ik een lucratieve job. Ik vind dat soms een moeizame relatie. Want ik vind dat ook ergens wel... En dan moet ik eigenlijk met enige schaamte zeggen, ik vind dat wel tof. Dat het mij goed afgaat. Ik kan dat soms niet geloven. Maar dat maakt ook dat meer een ding wordt voor mij dan ik zou willen. Snap je? Want ineens moet je gaan zorgen. Je moet je nadenken over wat je daarmee doet of zoiets. En ook als je koopt dan een huis. En dat huis moet ook wel afbetaald worden. En dan merk ik dat mij dat kopzorgen oplevert. En ik ben ook nog iemand die zich wel wat schaamt voor zijn welstand.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik pak daar niet graag mee uit of zoiets. Ja, wat kan ik daar nog over zeggen?
0: Dan zitten met Jani wel, want die...
1: Jani heeft daar minder moeite mee.
0: Ah wel, want die zei, we moeten geld belangrijker maken. We moeten er kinderen al mee leren omgaan in de klas. Ik vind dat we daar te veel... dat mag rollen, dat mag verdiend worden, dat mag getoond worden.
1: Ja, maar ik zit zo dus niet in elkaar. En dat is
0: Allee, letterlijk, hè.
1: Maar dat is Jani. Maar ik weet dat ook. Jani en ik, we zitten helemaal anders in elkaar. Jani is ook... Zijn zaak is enorm goed voor elkaar.
0: Mm-hmm.
1: En...
0: Ja, die heeft dat keigoed geregeld.
1: Die heeft dat
0: allemaal,
1: zo geregeld. En, die is dat, en dat is...
0: Maar dan krijg je ook het gevoel van, ik moet dat hier ook doen. Ja, of ik zou dat moeten doen.
1: En vooral, dat wil ik misschien ook wel even... Ik heb eigenlijk geen idee. Ik ga je vertellen, ik heb... In het begin deed mijn vader dat voor mij. Ik ben een zelfstandige.
0: Mm-hmm.
1: En ik had geen idee. En ik maak me constant zorgen van morgen komt er een belastinginspecteur en dan ben ik alles kwijt. Ik ben zo ongelooflijk slordig. Ik ben wel door de jaren heen daar ietsje beter in geworden. Maar... ik heb iemand die mij helpt daarbij.
0: Mm-hmm.
1: En dat is echt, oké, mensen, ik ga heel eerlijk zijn, maar ik doe bijvoorbeeld geen enveloppen open. Omdat ik bang ben van, oké, dit nu komt hier.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik geef die aan elke, ere wie ere toekomt. En elke helpt mij gewoon met mijn agenda.
0: Dat is uw bufferverrasser, een mindere boodschap zou zijn.
1: Elke is eigenlijk gewoon iemand die werkt voor mij. En die helpt mij met mijn agenda, wat een gigantisch probleem bij mij is. En bij mijn financiën, wat een gigantisch probleem bij mij is. Dus die zorgt dat de facturen eruit gaan en dat ik facturen betaal. Maar dat maakt ook wel dat ik ook niet zo op de hoogte ben van mijn... ik weet dat ik goed bezig ben. En dat is fijn, hè. Maar...
0: Ben jij ook zo iemand die graag... die zo altijd wel die een buffer nodig heeft?
1: Ja, dat valt wel mee. Ik ben zeer, zeer, zeer vrijgevig.
0: Mm-hmm. En vrijgevig naar familie, naar vrienden? Of?
1: Ja, naar eigenlijk iedereen. En ook op het gênante af. En ik denk dat dat een beetje met de schaamte komt over het feit dat ik ineens veel geld ben beginnen verdienen. Dat ik daar ook niet zo goed wist van, ja, hoe moet ik daar voor mezelf, hoe moet ik dat verantwoorden? Zo? Want ik ben niet de hardste werker ter wereld.
0: Ik vind het daarom dat je zegt van, ik verdien het dan ook nog eens op een heel plezante manier. Dus komt het dan wel allemaal rechtmatig toe aan?
1: Ja, tuurlijk, maar wij zijn allemaal imposters. Hè. Wij denken allemaal dat we dit niet verdienen. En dat is ook normaal. Maar ik wil daarmee zeggen, ik overcompenseer dat soms een beetje. En dat mensen, vrienden van mij, ook er soms wel een beetje kregelig van worden. Dat ze zoiets hebben van, het is wel oké.
0: Het is weer goed geweest.
1: Je hoeft niet dat te doen. En Iris speelt daar ook een heel goede rol in. Die zit ook constant van, doe normaal. Maar soms dan voel je je daar een beetje bezwaard. Terwijl, het is niet dat ik per se die disclaimer wil geven, maar ik denk ook dat het nog altijd wel meevalt of zo. Ik denk dat de doorsnee advocaat of zoiets nog altijd veel meer geld verdient dan ik.
0: Mm-hmm.
1: Maar bon, ça va, voor een boerenpummel als ik, die dansend, moonwalkend door het leven glijdt, word ik goed betaald, hè, voor alle duidelijkheid.
2: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Oei, wacht ze.
0: Rustig,
3: is niet. Als ik dat niet vind, maak ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
0: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
2: Prima, prettige avond.
3: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
6: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
8: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
7: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
9: Viva la vida.
10: Met Anne van Elzen en Otto-Jan Ham.

0: Een hele fijne zondagmiddag. Nog even Viva la Vida met Otto-Jan Ham. Ik heb u gevraagd om iets mee te brengen. Jij kwam hier binnen met uw gitaar, maar je zei, ja, maar nee, dat is het niet. Het is gewoon heel warm buiten en dat houdt. En...
1: ja, wel, maar ik heb ondertussen met dat ik hier zit, dacht ik van, maar eigenlijk is dat wel het perfecte voorwerp. Ik heb een t-shirt aan.
0: Ja, ja.
1: Wat mij een zeer dierbaar t-shirt is van een Amerikaanse
0: band. Guided by Voices.
1: Mijn grote zwakte blijft nog altijd bandshirts. Dus ik ga nog altijd heel veel naar optredens. Dat is mij zeer dierbaar. Muziek is mij zeer dierbaar. En ik maak er een gewoonte van om altijd t-shirts te kopen. Ik vind het altijd fijn om dan aan zo'n merchtafel te staan. En dat zijn een soort aandenken. Dat is een aandenken aan een show. En tegelijkertijd weet je dat voor muzikanten is vaak de kaas op hun boterham. Verkoop van t-shirts. En dit t-shirt is één zo'n t-shirt dat ik ooit op een optreden gekocht heb. Die zanger, Robert Pollard, stond dat zelf te verkopen. En... dat is meer dan een t-shirt. Dat is echt een soort... ja, dat is een herinnering. Mm-hmm. En dit heel specifieke shirt... ja, mensen kunnen dat niet zien. Of, tenzij ze aan het kijken zijn natuurlijk. Maar daar staat een Amerikaanse vlag op.
0: En daar waar normaal de
1: sterren staan...
0: is een vredesteken.
1: Een vredesteken. En ook vanachter... ik ga het je laten zien. Staat...
0: I want long hair. I want free love. I want no more war.
1: No more war, inderdaad. Dus het is een beetje een soort... het is een schone boodschap erop. Mm-hmm. Dus ik heb me daar altijd... het is een t-shirt dat ik ook... heel vaak gedragen heb tijdens bepaalde optredens of op bepaald moment. Dus het voelt ook aan. Het ziet er niet meer zo fris en nieuw uit, maar dat maakt ook niet uit. Ik vind de shirts zijn voor mij heel erg belangrijk. De gitaar die ik bij had, is een heel oude gitaar. En die lag in de auto en het is heel warm. En ik dacht, ik ga die eruit halen, want dat hout dat kan gaan spelen. En ja, dat kan nooit goed zijn voor een gitaar.
0: Mm-hmm. Haal jij die thuis ook vaak boven jouw gitaar?
1: Op elk vrije moment heb ik een gitaar op mijn schoot liggen. Ja, ja.
0: En dus als de kinderen over jou spreken, dan hebben ze eigenlijk het beeld voor hen van een vader met een gitaar. Zijn ze ook heel muzikaal?
1: Dat is onduidelijk. Ik wil ze daar vooral niet te veel in pushen. Maar laatst, en dat was wel fantastisch, want ze luisteren naar heel veel muziek. Ze zijn heel veel met muziek bezig en niet altijd... per se de muziek die ik super tof vind, maar dat, ook dat is een soort lesje in ouder zijn. Maar laatst hadden we wel zoiets gemeenschappelijks gevonden. Ik was iets aan het spelen en het was omgekeerd. Mijn oudste dochter was dat nummer aan het zingen. Mijn dochter kan eigenlijk best goed zingen en luid en vol overtuiging. En ik zei, ik denk dat ik kan spelen. En toen was ik aan het spelen en zij zong mee en dat was fenomenaal. Dat als vader... ik zal straks dat filmpje laten zien. Als vader, ik vond dat fantastisch. En dat nog altijd. En ik was ook zelf, want ik kon dat eigenlijk niet zo goed spelen. Ik was een beetje aan het zoeken naar dat akkoord en ook naar de tekst. Maar dat kind stond naast mij en die zong met een soort van overgave. Dat ik dacht van, holy shit. Ja, ik vind dat heel leuk dat muziek ook voor hen veel betekent. Zo. Ik hoop dat dat zo blijft. Maar ja,
0: op die manier. Ja. Gesprekken, dat zijn ook vaak levensveranderende of heel emotioneel waardige zaken. Hè? Want stel dat je nu een gesprek had kunnen meebrengen naar hier. Eentje waarvan je zegt, wel, die zinnen komen vaak nog terug in mijn hoofd. Wat dat er toen gezegd is geweest, dat heeft enorm veel veranderd. Is er zo'n gesprek... dat heel bepalend is geweest.
1: Ik werkte voor MTV in Nederland, maar toen was ineens duidelijk dat ophield te bestaan. Zo, hè. Ze waren die lokale redacties aan het afbouwen. En ineens zat ik daar en dacht ik van, maar wat ben ik hier eigenlijk nog aan het doen? En ik herinner me dat ik toen met mijn vader... op zich heb ik niet zo vaak gesprekken met mijn vader. Ik heb een goede band mee, maar echt, dat is nu niet per se de grote prater. En ik was met hem gaan golven. Ik golf nooit. Maar mijn vader die doet dat graag. Als ik zeg golven, die was aan het afslaan. Zo. En hij zei, kom eens mee. En hij voelde ook wel dat er iets op mijn lever lag. Dus wij staan daar. En hij heeft toen tegen mij, en ik zeg het, dat is een heel verstandige mens, maar op zich niet de grote prater. Maar ik weet nog heel goed dat hij toen tegen mij zei, dat hij mij toen de raad gaf van, ga daar gewoon weg. Want de situatie was, ik lag daar onder contract en ik verdiende daar voor het eerst in mijn leven. En toen zei hij, dus ik was er aan het uitkijken naar iets anders. En toen zei mijn vader tegen mij van, kijk, als je iets anders wil, dan kan je beter gewoon weggaan waar je nu zit.
0: Niet wachten tot het er al is, maar ruimte laten om het te laten komen.
1: Voilà, en je geeft ook op die manier, dat is het beste signaal dat je kan geven aan de buitenwereld van, ik ben vrij. En daar heb ik heel goed onthouden ook, want ik vind dat nog altijd, en dat is een verhaal dat je heel vaak hoort bij mensen die zeggen, ja, ik vind het niet zo leuk op het werk, maar ik ben een beetje aan het rondkijken, maar wat is dat precies, een beetje rondkijken? En je moet jezelf, en dan komen we weer terug bij,
0: je moet
1: het spannend en angstig maken, want dan ga je gaat je motor draaien. Dat is een beetje...
0: Ja. Ja, op werkvlak, misschien op, bij relaties ook. Hè?
1: Relaties mensen, net zo, ja.
0: Ja, dus niet wachten tot het de volgende boei daar is, maar even gewoon open water.
1: Ja.
0: En zien welke vissen er zwemmen,
1: ja.
0: Professioneel en op andere fronten.
1: Ja, ja. En het helpt soms om dat, als je daarmee zit of zoiets, om je dat dan eens te voor te stellen, om dat te gaan visualiseren van hoe zou het zijn als ik daadwerkelijk hier weg zou zijn. Of als ik hier, en dan voel je meteen wat je moet doen.
0: Mm-hmm. Eigenlijk weet je het wel.
1: Want diep van binnen weet je het, maar het helpt om dat even gewoon eens proberen voor je te zien.
0: Leeftijd?
1: 47.
0: 47?
1: Juist.
0: Van 78, wacht, ja, jij bent in novemberjarig.
1: Ja.
0: Je wordt 48. Oké, daar gaan we het zo biedt over hebben.
1: Heel goed.
2: Ja!

0: Bij ons te gast in Viva la Vida, Otto Jan Ham. Otto Jan, wat weegt het meest door wanneer je denkt aan de vijf in de verte? Is dat dankbaarheid of nervositeit?
1: Echt vrolijk word ik daar niet van of zoiets. Ik vrees dat er toch nog ergens een soort van Peter Pan complex hangt. Zo. Dus het is niet dat ik daar naar uitkijk of zoiets. Ik denk dat ik het lastiger had toen ik 40 werd of zo. Dat wel. Maar ja, dat ga ik je over een paar jaar kunnen vertellen. Ja. Of ik het,
0: Maar ben je er veel mee bezig al? Want allee, ik zeg dat eigenlijk spontaan. Want ik ga naar de 50. Gewoon om eraan te wennen, denk ik.
1: Ah, zo.
0: Ook.
1: Ja, nee. Ik ben daar soms wel wat mee bezig. Maar het stoort mij gewoon soms dat ik lichamelijk niet meer de onverschrokkenheid of de kwaliteiten heb die ik toen had of zoiets. Ik merk gewoon nu dat mijn rug echt gewoon...
0: Wanneer merk je dat bijvoorbeeld?
1: Bij de kleinste dingen. Zo, dat je toch sneller last hebt van fysieke inspanning of zo. Dat ik denk, god, is het nu al zo? Is het nu zover? Mm-hmm. Dat bij een dokter gaat en die zegt, ja, ik wou eens voor mijn rug. En die zegt, ja, je gaat ermee moeten leren leven. En daar vind ik altijd zo wel wat teleurstellend. Zo. Ik ben er compleet oké mee. Want soms vind ik het ook, pas op, nu ik erover nadenk, ik vind soms ook wel ik hoef niet het eeuwige leven te hebben. Ik vind het ook wel een aangenaam idee dat het ook allemaal wel ophoudt. En dat je op een gegeven moment...
0: Dat klaar is.
1: Ja, dat vind ik eigenlijk een heel prettig
0: dus
1: idee.
0: Dus mochten ze morgen voor jou staan, hè, want daar is soms in de kranten ook over te doen, zo'n, wat is dat, long livity... Dat zou niet
1: never.
0: Iets zijn.
1: Nee, echt waar. Nee, tot
0: het zou voor de complete mensheid een fiasco zijn, mochten mensen dat echt beginnen
1: zeker,
0: doen.
1: En ik denk ook dat mensen die dat willen, zijn doorgaans niet de leukste mensen ook, die per se het heel erg...
0: Het klinkt op zich een beetje donker, maar ik vat het wel. Dus het klinkt van, oké, de dood, ik vind dat eigenlijk niet zo erg.
1: Ah, ik vind dat, maar ik weet niet of het donker klinkt, maar ik vind de premisse of het feit dat je weet dat het op een gegeven moment afgelopen is, vind ik juist een zeer geruststellend idee. Mm-hmm. Want dan denk ik, oké, maar op een gegeven moment is het wel klaar. En dan dat geeft het ook een soort van relativering die je ook wel nodig hebt. Het is ook, we hoeven er ook niet van uit te gaan dat we het er zo hard toe doen op een gegeven moment.
0: Nee.
1: Of als je nu nadenkt over de volledige wereldbevolking. De volledige wereldbevolking. Iedereen dat er is. En je kan nu met iedereen of kijk om je heen hier in dit gebouw. Binnen 100 jaar is niemand er nog. Binnen 100 jaar zijn die allemaal vervangen. Zijn er allemaal nieuwe mensen. Denk aan op het moment dat je huis aan het verbouwen bent. Van binnen 100 jaar wonen hier andere mensen.
0: Mm-hmm.
1: Mogelijk familie, maar kans is groter dat daar compleet wildvreemden gaan zijn. Andere mensen. Dat is vind ik een heerlijk idee.
0: Dat relativeert het leven inderdaad heel erg. Dat maakt het echt een vingerknip ons bestaan. En toch willen wij in die vingerknip dan het onszelf zo moeilijk soms maken.
1: Ja, daar zijn we heel goed in. Hè? Ja, daar zijn we heel goed in.
0: Daarom, dat is dan ook een beetje...
1: Ja, maar je moet af en toe... Dat is het enige wat mij soms overeind houdt. Dat je eventjes uitzoomt en even kijkt naar dat totale plaatje.
0: Mm-hmm.
1: En dan... doet het er al wat minder toe dat je ergens een afspraak vergeten bent of te laat komt of ergens een slechte show hebt gepresenteerd of noem maar op. Dat doet er dan niet meer toe.
0: Humor, dat is nog voor zometeen en dan zit het erop.
2: Viva la vida.
3: Met Anne van Elzen
2: en Otto Jan Ham.

0: Oké, Wesley, nu is het aan jou. Kies maar uit onze grote 90s muziekwinkel.
1: Uit 1995, Wonderwall van Oasis. En uit 1991, ja, Nirvana natuurlijk, hè, ja.
0: Oké, Wesley, draai je maar.
2: En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
1: Excuseer, op wanneer kan ik dan een klinker kopen?
2: Vanaf morgen bij Joe.
3: Good times.
4: Great music.
3: Dit is Joe. Euroshop.
5: Euroshop. Wedden dat we het hebben? Kijk ook op euroshop.be.
6: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
7: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
8: Immoscoopman!
7: Immoscoopman!
9: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
6: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
9: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
6: Ja?
9: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
11: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: Immoscoop, man!
12: Ise, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer
13: met rukwinden tot 90 km per uur.
12: Wacht. Heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
14: Mm-mm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
12: Amai, je zijn snel.
15: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag. En bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
16: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
17: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
18: Wel, meneer, 5317.
17: Ja, mijn naam is...
18: Ja, 5317, ik weet het.
17: Oké.
16: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
19: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
16: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
20: Bij Jumbo scoort je deze week Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
21: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
22: Promo koken.
23: Allee, verras mij eens.
21: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
23: Dat ga ik eens proberen.
21: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
24: Dit is Viva la Vida.
25: Met Anne van Elzen en Otto-Jan Ham.

0: Welkom terug bij Viva la Vida. Het zit er bijna op, maar eerst nog eens goed lachen. Humor, Otto-Jan Ham, het is ook in jouw werkgebied aanwezig. Maar wat betekent dat in jouw leven?
1: Alles. Voor mij is humor essentieel. Ik heb dat al vaker gezegd, voor mij is humor net als intelligentie of liefde of... Allee, zit daar misschien muziek ook bij? Dat zijn allemaal exact dezelfde begrippen voor mij. Mensen met een gevoel voor humor, dat zijn mensen met een groot hart. En dat is mij al vaker opgevallen. Dat zijn doorgaans ook intelligente mensen. Ik heb mensen die geen gevoel voor humor hebben, daar ben ik voorzichtig voor of mee. En dat is een theorie die steeds helderder wordt. Of tenminste, ik zie dat steeds meer bevestigd worden om mij heen ook. Dat ik denk van, logisch. Die gast heeft, Donald Trump heeft geen gevoel voor humor, hè.
0: Nee.
1: Non-existing. Nee. Geen een van die gasten, hè. Netanyahu, geen gevoel voor humor, hè.
0: De zelfrelativering zit daar vaak ook
1: dat
0: in.
1: Dat is ook gewoon, dat is, als je dat niet kan. Maar ik zeg het, ik geloof echt dat liefde en humor één op één hetzelfde is. Want als je kan lachen, dan kan je lief hebben. En ik weet dat ik nu heel erg een onkel Patrick klink, maar dat is gewoon hoe dat het werkt.
0: Humor in het kleiner, maar eigenlijk heel groot. Dus humor bij jullie thuis. Mm-hmm. Is dat echt ook lijm tussen jou en Iris?
1: Zeker, zeker. Ja, wij kunnen goed lachen. En ook met de kinderen, wij kunnen heel goed lachen.
0: En maak je die ook klaar voor scherp humor?
1: Zeker, zeker, zeker.
0: Kunnen echt een keer...
1: Zeker, zeker. Ja, laatst was echt ook heel goed. Een van de meisjes vroeg van wie houden jullie het meest? En Iris die zei, zo zonder verpinken, zei die Filippa.
0: Je zag die andere twee.
1: En wat dat heel grappig was, want je zag ook zo'n beetje dat die gechoqueerd waren, want die bouwden natuurlijk, die vroegen dat niet zomaar.
0: Een ouder mag geen favoriet kind hebben. Hè?
1: En dan moest ik zo uit mee lachen, dat ik ook dacht van, dat is ook, dan moet je achteraf natuurlijk, dat is niet waar, dat was een grapje. Maar ik vond dat wel heel erg funny. Dat is zo, ik heb een zwak voor mensen die harde humor, daar heb ik wel een groot zwak voor.

0: Het zit erop. Ik heb nog een paar zinnen om aan te vullen voor jou. Een soort van round-up van alle topics die we aangeraakt hebben. En voor mensen die nu vast binnenvallen, je zit te laat. Maar hier is alleszins een round-up of de Viva la Vida van Otto-Jan Ham in één adem. Mijn groot klein geluk is...
1: Met z'n vijven in bed naar So You Think You Can Dance kijken.
0: Je meent dat toch, hè? Want ik had u dat al
1: 100%. Ja. 100%.
0: Grootste stress-trigger?
1: Veel licht, weinig slaap.
0: Ultieme happy place?
1: In mijn hoofd het huis van vroeger.
0: De meest inspirerende persoon ter wereld voor mij? Al dan niet ontmoet?
1: Mijn vader.
0: Geld is voor mij niet meer of minder dan?
1: Een vervelend middel om mee te leven.
0: Mijn leeftijd is iets wat?
1: Ik onderga en accepteer.
0: Liefde is?
1: Essentieel.
0: En dan het leven vieren. Welke plaats is zo een waarvan je zegt van... Oké, daarop kan ik mij nu eens helemaal laten gaan.
1: Wel, een nummer, want dat verandert bij mij heel vaak. Er staat heel vaak muziek op. En een nummer waar ik de laatste... weken heel vaak naar luisteren. En wat heel goed is voor deze tijd van het jaar, is het nummer Holiday Road van Lindsey Buckingham, de zanger van Fleetwood Mac.
0: Oh.
1: Fantastisch nummer is dat. Zo geeft je zo'n energie. En zo'n fantastisch nummer. En een beetje een vergeten nummer. Het was destijds wel een beetje een hit, maar een fantastisch nummer.
0: Oké, dan gaan we nu spelen. Dankjewel Otto-Jan Ham om tijd te maken om naar hier te komen.
1: Vond het heel leuk en heel eervol.
0: Oh, dankjewel. Het was echt super plezant. Merci.
1: Thank you.

0: met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecoline drogers tot 75 euro korting. En Dove en Dove Man Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol. Knaldi.
1: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro.

0: Imo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
1: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
0: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
1: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
0: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu dinsdag in de winkel.
2: Humo!
3: Hallo, goedemiddag. Tussen de giga-hagelbollen door de weg gevonden tussen de greatest hits. En dat levert meteen al een popicoon op. Madonna met Material Girl. Is voor zometeen na het nieuws van 1 over 12. Dat hoor je met Niels Rosa Peralta. Goedemiddag.
4: Een goedemiddag. In Willebroek is een inbreker verdronken in het kanaal. Een nieuw platform brengt rokers sneller bij een tabakoloog. En de Colombianen die trekken naar de stembus. In Willebroek in de provincie Antwerpen is een inbreker afgelopen nacht verdronken in een kanaal. De man probeerde samen met twee anderen in te breken bij een juwelier. Maar toen de politie ter plaatse kwam, vluchtten ze weg. Een van de verdachten sprong in het water en overleefde dat dus niet. Het gaat wellicht om een dertiger. De politie is nog op zoek naar de twee andere verdachten. Zij waren weggevlucht met een auto. 1 op de 7 Vlamingen rookt en ruim 1/3 van hen wil daarmee stoppen. En toch daalt het aantal rokers amper. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. Een vernieuwd platform, tabakologen.be, moet daarbij helpen. Rokers kunnen daarop gemakkelijk een tabakoloog in de buurt vinden. Dat zijn onder meer artsen en diëtisten gespecialiseerd in rookstophulp. Suzanne Gabriels van de Stichting Tegen Kanker.
5: Wat eigenlijk een tabakoloog kan leren is mensen op weg helpen naar een positievere strategie om onrust, angst, eenzaamheid, problemen waar mensen soms mee zitten, om daar positieve manieren voor te vinden om daarmee om te gaan en niet terug naar die sigaret te grijpen die zogezegd dan troost kan bieden in allerlei situaties.
4: Het is vandaag trouwens Werelddag zonder tabak. Regeringspartij N-VA wil het mondelinge taalniveau voor nieuwkomers optrekken, van A2 naar B1. Parlementslid Manu Dierks heeft daar een decreet voor ingediend. Voor schriftelijke vaardigheden bestaat er al een gestandaardiseerde test, maar voor mondelinge vaardigheden nog niet. Je hoort Dierks.
6: Voorlopig geldt er nog een overgangsmaatregel dat er voor de mondelinge vaardigheden enkel wordt gequoteerd door het Centrum van Volwassen Onderwijs zelf. In het verleden is er gebleken dat er grote verschillen bestaan tussen Centra voor Volwassen Onderwijs en Centra voor Basiseducatie onderling. En het is dus belangrijk, wij geven 1 inburgeringsattest over heel Vlaanderen en dus is het ook belangrijk dat iedereen diezelfde lat behaalt.
4: Als nieuwkomer moet je slagen voor die testen om je inburgeringsattest te krijgen. De ebola-situatie in Congo is zeer alarmerend, dat zegt Artsen zonder Grenzen. De organisatie wil dat er meer gespecialiseerde hulp komt en er moet ook meer getest worden. Het grootste probleem volgens Artsen zonder Grenzen is dat niemand momenteel echt kan inschatten hoe groot de uitbraak is. In Congo zijn al bijna 250 mensen gestorven aan het ebola-virus. En in Colombia zijn er vandaag presidentsverkiezingen, terwijl het extreem geweld tussen rivaliserende bendes daar al maar toeneemt. Onder de huidige linkse president was de cocaïneproductie er nog nooit zo hoog. Hij kan niet herverkozen worden. Zijn partijgenoot Cepeda ligt wel voorop in de peilingen. Die wil onderhandelen met de bendes, maar zijn rechtse uitdagers willen dan weer militairen inzetten. En het weer nog. Deze namiddag wordt het vrij bewolkt en in het zuiden en centrum van het land nog kans op lichte regen, maximaal tot 24 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer kans op een bui, ook tot 24 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig en wat frisser.
3: Het is aanschuiven op de E17 richting Gent tussen Waasmunster en Lokeren. 10 minuten extra daar. En als je nog op een andere plaats in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
2: Dit is Joe.
0: Greatest Hits met Astrid Philips.

8:58. Fijne middag. Die iets grijzer, natter, koeler wordt ingezet dan de voorbije dagen. En dat het een beetje jammer is voor mijn zomerbarplannen van straks. Maar ik ben er zeker van dat we hier toch iets zeer tofs van kunnen maken van deze zondagmiddag. Niet in het minst, omdat het volop aftellen is naar de 90's top 500 van morgen. Ja, morgen gaat die van start. Nog één keer slapen en dan mag je je dus ook nog eens gemiddeld zo'n 30 jaar jonger voelen. Als dat niet iets is om naar uit te kijken. Nog één dag ook meteen trouwens om te gaan, om te stemmen voor die zotte 90's lijst, waarbij het misschien al snel denken is richting Eurodance of hiphop of de Boys and Girls Band, wat was zeer aanwezig in de jaren 90. Maar ik wil jou toch ook nog eens wijzen op iets anders, op iets zeer schoons. Een singer-songwriter van bij ons die echt wel voor magie heeft gezorgd.

와진 별. 내 우주와 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

Geef maar toe. Na dit hier te horen, denk je toch echt wel dat je de wereld aan kan. Het hele universum zelfs. Coldplay samen met BTS. En zeer goedemiddag. We hangen hier nog even in een heet, in een dondersgoed weekend. Waar vele opties waren tot feestjes, tot barbecues die gesmaakt werden. Met misschien ook nog eens een sangria eraan te pas, omdat dat gewoon ook keilang geleden was. Amai, dat was goed zeg. Maar er mag gerust ook nog steeds gefeest worden. Voor al wie nog iets in te halen heeft of voor wie gewoon wil blijven gaan. Dit zijn de Tramps met een Disco Inferno.

0: jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
3: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
4: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
5: Dit is Joe.
6: Joe.
5: Good times.
6: Great music.

voor 12:30 en het is al van Sick and Tired met Miss Anastasia. Ik pak jou straks met de Greatest Hits nog eens mee in een schreeuwerig hip-hop feestje, want ja, er is er opnieuw eentje jarig vandaag. Jij misschien ook wel, en dan deel je dat dus met een rapper from America. We vieren straks sowieso mee naar hier. Hopla! Opnieuw een 90s feestje er nog eens bij te halen. Ja, de 90s top 500 is er morgen dan wel pas, maar de goesting is gewoon te groot, dus ik pak jou er vandaag al graag in mee. Met muziek uit dat decennium, van bijvoorbeeld ook een paar straffe films hoor. Denk maar aan Schindler's List, waanzinnig straffe film zelf. Denk ook aan Robin Hood, The Prince of Thieves, aan Basic Instinct, Philadelphia. Allemaal iconische films uit de jaren 90, die komende week ook allemaal te zien zullen zijn op VTM3. Ja, de jaren 90, je gaat er niet aan kunnen ontsnappen. Wil ik het ook nog eens hebben over de clip van dit nummer dan weer uit 1992, want dat was behoorlijk filmisch met Eddie Murphy in de clip. Weet je nog? Aanwezig in Remember the Time. Moet je zeker nog eens checken op YouTube dan, want MTV kunnen we niet echt meer op rekenen. Stem er gerust ook nog eens op als je wil dat de King of Pop in de 90s top 500 staat, want het is vandaag echt wel je laatste.

Vandaag dus je laatste kans om hem nog een duwtje te geven in de 90s top 500. Via de app of joe.be. Michael Jackson, remember the time. Dat het precies 12:30 is. Goedemiddag op deze laatste van de maand mei. En dat is happy birthday to Daryl Matthews McDaniels. Die wordt er 62 vandaag en ziet er nog net zo cool uit als toen hij Run DMC oprichtte. Ja, vandaar ken je dus Daryl Matthews Daniels. En over die DMC uit Run DMC zei die Daryl ooit dat het stond voor Daryl Makes Cash. En dat is niet gelogen, want ik denk dat ze zwaar zijn binnengekomen, de flappen, toen ze hier in 1986 een wereldhit mee te pakken hadden. Met Run DMC samen met Aerosmith en hun Walk This Way.

Moonlight van Taylor Swift, die over een goeie maand trouwt. Hè. En nu las ik ergens dat Taylor Swift niet zinnig is om plus ones bijvoorbeeld uit te nodigen. Want, zo zegt ze zelf, we trouwen niet om de ander een plezier te doen. Ja, om de kosten te sparen zal het in haar geval niet per se zijn. Maar wel dus omdat ze jou erbij wil op haar trouwfeest en niet per se jouw lief. En hoe ambetant misschien ook, ik kan het eigenlijk wel ergens begrijpen. Waarom zou je plots die onbekende extra moeten uitnodigen? Nee, gewoon doen waar je goesting in hebt. Daar draait een trouwfeest uiteindelijk toch om. Hè. Nu, om in de trouwsfeer te blijven, ik heb zo meteen, denk ik eigenlijk wel, een goede kans hebben klaarstaan voor een openingsdans. Eentje die jij misschien ook wel gebruikte als je bijvoorbeeld in de jaren 90 trouwde. Het is voor zo meteen na dit plezant geweld hier. Altijd toch, hè? Dit zijn de Dolly Dots met Love Me Just a Little Bit More.

0: Vanavond bij VTM wint er maar één de grote finale van So You Think You Can Dance. En bij VTM 2 is Pierce Brosnan briljante dief van dienst in The Misfits. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Kip Buckets. 2 voor maar 8 euro. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
2: Dit is Joe.
3: Good times, great music.

heb dat ooit nog gespeeld in orkest, ja, op mijn saxofoon, nu ik daar nog eens op terugdenk. Bryan Adams, I Do It For You. En effectief hoor, Geert de Winne laat weten dat het zijn openingsdans was 30 jaar geleden. Leuk om terug te horen. Bedankt daarvoor. Groetjes ook aan Martin. Nog altijd gelukkig samen, die twee. En Christophe Havelaars, die stuurt ook. Ooit heb ik dat gewild als openingsdans, maar je moet met twee een keuze maken. Dus zoals altijd had mevrouw het laatste woord, maar het is wel met glimlach dat hij het zegt hoor. Die Everything I Do It For You staat trouwens ook al op de soundtrack van Robin Hood, Prince of Thieves uit 91. En die kan je dus deze week opnieuw zien op televisie op VTM3. Daar passeert hij woensdag 3 juni, omdat ze de jaren 90 daar nu ook eenmaal graag omarmen. Net zoals wij, maar ook de jaren 80 bijvoorbeeld verliezen we niet uit het oog hoor. Want dit zijn nog steeds de greatest hits. Dus ook deze softstyle hoort daar zeker en vast thuis. Met Tainted Love dan u.

bedoeld als een soort van opvrolijkingsnummer voor Julian Lennon. Ja, de zoon van John Lennon, wel degelijk, die net ging scheiden van zijn vrouw. Dat is niet het leukste nieuws dat je wil brengen. Dus had Paul McCartney iets achterdans gehouden. Deze Hey Jude, meer bepaald, van de Beatles dus.

0: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
1: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
2: Samen knoeien tot het perfect is? Dat's
3: wow!
2: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
3: wow!
2: Van Vibra.
4: Het is die dag voor de 90s Top 500 en zometeen nog een iconische, ironische, vooral uit dat decennium dat de Game Boy en de Nokia 3310 onmisbaar waren. Het is allemaal voor na het nieuws van 1, dat krijg je met Niels Rosa Peralta. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Een deelnemer van de recreatieve triathlon liever in Antwerpen is in levensgevaar. Een nieuw platform helpt rokers om een tabacoloog te vinden. En de politie in Parijs zet zich schrap voor nieuwe rellen. In Antwerpen moest een deelnemer van de chillathlon gereanimeerd worden nadat hij onwel was geworden in het water. De chillathlon is een rustige triathlon voor amateurs. De man van 58 kwam in de problemen tijdens het zwemgedeelte. De hulpdiensten brachten hem naar de kant om hem te reanimeren. Hij werd daarna in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De 3000 deelnemers zouden vandaag 1 kilometer zwemmen, 52 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen, maar het zwemgedeelte is nu geschrapt. En in Boom in de provincie Antwerpen is een groepje jongeren met de auto gecrashed tegen een supermarkt. Het ongeval gebeurde vrijdag al, maar er gaan nu beelden rond op sociale media. Een van de passagiers filmde alles. Je hoort de politie.
6: De auto greep daarbij verkeersmeubilair en is terechtgekomen tegen de gevel van een supermarkt. Gelukkig vielen daarbij geen gewonden. Op basis van de eerste vaststellingen zat aan het stuur een 20-jarige man uit Boom. Die beschikte over een rijbewijs.
5: Hij had ook niet gedronken. Het onderzoek loopt nog. En in Willebroek in de provincie Antwerpen is een inbreker afgelopen nacht verdronken in het kanaal daar. De man probeerde samen met twee anderen in te breken bij een juwelier, maar toen de politie ter plaatse kwam, vluchtte ze weg. Een van de verdachten sprong in het water en overleefde dat dus niet. Het gaat wellicht om een dertiger. De politie is nog op zoek naar de twee anderen.

0: verdachten. Zij waren weggevlucht met een auto. 1 op de 7 Vlamingen rookt en ruim 1/3 van hen wil daarmee stoppen. En toch daalt het aantal rokers amper. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. Een nieuw platform, tabacologen.be, moet daarbij helpen. Rokers kunnen daarop gemakkelijk een tabacoloog in de buurt vinden. Dat zijn onder meer artsen en diëtisten, gespecialiseerd in rookstophulp. Suzanne Gabriels van de Stichting Tegen Kanker.
1: Wat eigenlijk een tabacoloog kan leren is mensen op weg helpen naar een positievere strategie om onrust, angst, eenzaamheid, problemen waar mensen soms mee zitten, om daar positieve manieren voor te vinden om daarmee om te gaan en niet terug naar die sigaret te grijpen die zogezegd dan troost kan bieden in allerlei situaties.
0: Het is vandaag trouwens Werelddag zonder tabak. En in Parijs worden vanavond bijna 6000 agenten ingezet voor de aankomst van de spelers van PSG. En ook 2500 brandweerlieden staan paraat. Er staan straks heel wat festiviteiten gepland om de overwinning van PSG van de Champions League tegen Arsenal te vieren. Er worden 100.000 supporters verwacht. Gisteren na de wedstrijd gingen al duizenden mensen feestvieren op straat, maar relschoppers bekogelden de politie, staken auto's in brand en beschadigden winkels. Er werden daar bijna 300 mensen opgepakt. En het weer nog. Deze namiddag wordt het vrij bewolkt. In het zuiden en centrum van het land nog kans op lichte regen. Maxima tot 24 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer kans op een bui. Ook tot 24 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig en wat frisser.
2: Eén file dan waar je 10 minuten aanschuift. En dat is op de E313 richting Antwerpen tussen Randst en Antwerpen-Oost.
3: Dit is Joe.
4: Greatest Hits met Astrid Philips.

Ook maar headbangen in de taxi, zoals Alanis Morissette zelf ook deed in de videoclip van Ironic, weet je nog? Stem maar gerust nog in de lijst via joe.be of via de app. Zeer fijne middag nog steeds. En opgewarmd mag ik hopen voor de 90's Top 500 van morgen met Alanis Morissette dan net. En opgewarmd ook voor al wie de hete temperaturen van de voorbije dagen mist. Daar hebben we nu toevallig wel nog een paar oplossingen voor klaarstaan. Zoals bijvoorbeeld dit hier. Deze zwoele señorita. U geserveerd door Shawn Mendes samen met Camila Cabello.

Het mag dan wel al een dikke 13 uur zondag zijn. Niks mis toch om nog zo eens een extra duwtje te krijgen met Wistars en een brand new day. Dat weer klinkt trouwens tot in Torrevieja. Ja, ik heb via de app ook zonnige groetjes van daaruit gekregen vanwege Hilde en Paul. En die zonnige groetjes zijn echt wel opnieuw welkom hoor. Want ik ben nog eens gaan checken en het is vooral zo bewolkt. Je ziet eigenlijk niet veel zon. Het is gewoon zo wat grijs en wind zie ik ook, want de blaadjes zijn hier serieus heen en weer aan het gaan in de bomen. Straks dan, is het nog eens aan jou? Ik voorzie ook vandaag nog eens ruimte voor een noodnummer. Een nummer dat jij dus mag kiezen. Een lied dat jouw dag gewoon beter kan maken. En je mag ook deze keer richting de jaren 90 dan denken. Maar tot nu dan, ga ik ze nog even zelf bepalen. Daar zit dan een ABBA bij, Super Trooper bijvoorbeeld. Die is voor na deze Smooth dan weer van Santana.

0: beste kinderen. Welke muziek kies jij uit ons 90s winkeltje?
1: Uit 97 Barbie Girl. En uit 96 had ik graag die van de Spice Girls.
0: En draai je maar.
2: En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
1: En kan ik ossenbollen ook nog kiezen?
2: Vanaf morgen bij Joe.
3: Good times.
4: Great music.
5: Dit is Joe.
6: Euroshop Roeselare. Meubelen, keukens en sanitair.
7: Euroshop.
6: Wedden dat we het hebben?
8: Oh, amai, die ceviche was lekker.
9: Ja, hè?
10: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
9: Zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
8: schat,
9: niet
8: blijft kalm.
9: Kalm? Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
8: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
9: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
11: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
12: Oh, wauw. Oh.
13: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers.
12: Oh.
13: Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
12: Wow.
13: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
12: Oh.
13: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
12: Yuzu.
13: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
14: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
15: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecoline drogers tot 75 euro korting. En Dove en Dove Man Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
16: Samen bakken na school? Dat is
17: wow.
16: Van Vibra. Van muffin magie tot blinkende oogjes.
18: Maak dit vanaf nu elke dag, papa.
16: Dat is toch echt wel
17: wow.
16: Haal alles in huis voor een klein feestje bij Vibra. Nu 120 mini cupcake vormpjes voor maar 1,39 euro. Dat is
18: wow.
16: Van Vibra.

mee zit ABBA in de jaren 80. En vandaar dat het ook al zo net iets meer bling-bling klonk. Deze Super Trooper van hen. Straks nog eens een iconische boysband erbij halen met Take That, die in 1995 zongen van Back for Good. En toch, niet veel later, zwaaide Robbie Williams de band uit. Het is voor meteen na deze nog van Tom Grennan. Is dit hier Little Bit of Love.

0: Eentje uit de 95. En ze toeren nog steeds, al is dan wel zonder Robbie Williams. Take That. Niet alleen Back dus, maar vooral toch ook Geur. Dus zeker en vast ook in jouw 90's top 500 zetten. Heb je dat nog niet gedaan? Heb je nog niet gestemd? Het is echt waar jouw laatste kans om dat nog even te doen via joe.be of via de app. En zo dus die 90's top 500 vanaf morgen beter te doen klinken. Het is belangrijk toch ook. Straks hier J-Lo, die vanaf volgende week opnieuw de hoofdrol pakt trouwens in een romcom in Office Romance. Maar nu nog eens even kijken hoe het gaat op de weg. Twee files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file. Dat is op de E313 dat je dan moet zijn richting Antwerpen. Kwartier extra daar. En dat tussen Ranst en Antwerpen-Oost ook nog eens 10 minuten erbij. En dat op de Antwerpse ring richting Nederland tussen de Legrellelaan en Antwerpen-Oost.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Astrid Philips.

0: Simple Minds en Alive and Kicking. Zo alive and kicking dat ik hier nog eens op ga meppen op dit hier. Yes, en je weet, als je dat hoort, is dat meteen ook jouw moment om een noodnummer door te sturen. En gewoon, omdat we in het laatste weekend voor de 90s top 500 zitten, mag je het ook nog eens gaan zoeken vandaag in de jaren 90. Dus een 90s nummer waar je nood aan hebt op dit moment, dat gewoon jouw dag beter kan maken. App gerust door. En wie weet wordt het dus wel jouw noodnummer straks na Tina Turner en Rod Stewart nog.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Allee, verras mij eens.
2: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
4: Dat ga ik eens proberen.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.

had dit eigenlijk net zo goed kunnen doorsturen als noodnummer, want het komt ook al uit de 90s en dat hadden we graag vandaag toch. En het is ook gewoon plezant om te horen. Hè. Tina Turner, Rod Stewart, It Takes Two. Er zijn nog heel wat andere suggesties binnengekomen. Marco Borsato met Vrij Zijn. Mariah Carey met Vision of Love. Daar zou je Janica Zaltjes ook heel blij mee maken, want die vindt dat een topnummer. B.B. Jerome en de Bang Gang met Chuck Rock had ook gekund. Wat is er nog zoal binnengekomen? Vlieg met me mee van Paul de Leeuw dus. Insomnia van Faithless. Ultimate Chaos van Casanova, met Casanova liever. En het is uiteindelijk Marielle van Rijbroek haar keuze geworden. Daarmee gaan we de Eurodance nog eens induiken. Want ze kiest voor een nummer dat haar zeer vrolijk stemt. Met name C.B. Milton en It's a Lovin' Thing.

na 5 voor 2. Zeer goedemiddag, Gianna Nannini, Imaski. En wat zou jij dan allemaal doen voor de liefde van je leven? Een berg beklimmen bijvoorbeeld, of de oceaan overzwemmen? Bruno Mars gooit in zijn nieuwste single hier alles in de strijd. Bruno Mars is dead nog en Risk It All.

0: zoiets van stem opgespaard voor de liefhebbers van het meezingen. Want het is met Bronski Beat te doen. Ja, de greatest hits letterlijk van de bovenste plank gehaald. Ik kan meezingen zo meteen na het nieuws van 1 over 2 met Niels Rosa Peralta. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een deelnemer van de Chillathlon in Antwerpen is in levensgevaar. De VS hebben opnieuw een zogenaamde drugsboot aangevallen. En Parijs zet zich schrap voor nieuwe rellen. In Antwerpen is een deelnemer van de Chillathlon in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een man van 58. De Chillathlon is een triathlon, maar dan korter voor amateursporters. De man werd onwel tijdens het zwemmen en moest gereanimeerd worden. De organisatie heeft daarom beslist om het zwemgedeelte te schrappen. Je hoort Wies Jaspers.
2: Deze heeft een heel grote impact gehad op onze reddingsdiensten. Ze waren er niet goed van. Ze waren toch wel onder de indruk van de omstandigheden. En ik wou hen in die toestand niet terug die taak laten hervatten. Want dat zou misschien de veiligheid van de andere deelnemers in het gedrang brengen.
1: Aan de Chillathlon doen zo'n 3000 mensen mee. En het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot in de

0: Stille Oceaan. Er vielen daarbij 3 doden. Volgens de VS wordt de boot gebruikt voor drugsmokkel, maar daar is niet echt bewijs voor. Het is nu al de 2e aanval in 2 dagen tijd. Sinds september vielen al meer dan 200 doden bij zulke aanvallen. In Parijs worden vanavond bijna 6000 agenten ingezet voor de aankomst van de spelers van Paris Saint-Germain. Er staan straks heel wat festiviteiten gepland om hun overwinning in de Champions League tegen Arsenal te vieren. Er worden zo'n 100.000 supporters verwacht. Na de wedstrijd gisteren gingen al duizenden mensen feestvieren op straat, maar relschoppers staken auto's in brand, beroofden winkels en bekogelden de politie met stenen en vuurpijlen. Ook in andere steden waren er rellen, bijna 800 mensen werden opgepakt. 57 agenten raakten ook gewond. Deze namiddag wordt het vrij bewolkt. In het zuiden en centrum van het land nog kans op lichte regen, maximaal tot 24 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer kans op een bui, ook tot 24 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig en wat frisser.
1: 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file. Dat is 25 minuten extra op de E313 richting Antwerpen. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En ook nog eens aanschuiven op de Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten extra daar tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen-Oost.
2: Dit is Joe.
3: Greatest Hits met Astrid Philips.

maar gewoon blijven plakken. Dat is zeker en vast ook goed, want het wordt toch gezellig hier bij Joe. Heel fijne middag ook daar. Hè. Ik heb hier vandaag nog 1 uur de kans om jou klaar te stomen voor de 90's Top 500, die morgen wordt afgetrapt vanaf 10 uur. Nog 1 uur meteen ook om de greatest hits hier bij in te rapen. En ik denk dat het wel gaat lukken met New Kids on the Block zo meteen. En hier dan al voor jou, de Rasmus. En dat met In the Shadows.

kwart over twee met New Kids on the Block en Tonight. Vorig jaar stond dat trouwens ook in de 90's top 500 op 258 toen. En als je dat graag wat verder in de lijst vindt passen, een beetje hoger dus wil horen, dan moet je dat vooral nog een stem geven. En het goede nieuws is, je kan dat nog steeds doen ook. Tot vanavond kan je nog stemmen dus voor de 90's top 500 via joe.be of net zo goed dus via de app. Straks hier bij de Greatest Hits van Joe haal ik er nog eens die nieuwste van Aaron Blommaert bij over loslaten met een gouden randje. En dat vertaalt zich dan poëtisch tot tranen van goud. Je hoort het na de dame die ik ooit wel eens Candy Station heb genoemd. Maar het is dus wel degelijk Candy Staten.

0: avond. Verzekeringsbewijs, alstublieft.
1: Oei, wacht, hè.
2: Rustig.
1: Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de muur, hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
5: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
6: Mhm, daar straks al een melding gehad van HLN.
7: Amai, die zijn rap. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
9: Oh, wauw. Oh.
10: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
9: Wow.
10: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
9: Yuzu.
10: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecoline drogers tot €75 korting. En Dove en Dove Man Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
12: Dit is Nieuw bij Joe.
13: Ik ben Aaron Blommaert en dit is mijn nieuwe single, Bad Joe.
12: Aaron Blommaert en Zoe Levi. Tranen van goud.

aanstekelijk, vind ik het hoor. Die tranen van goud van Aaron Blommaert en Zoë Levi doen zich goed door te samen. En je weet het, straks mag jij opnieuw de muziek bepalen hier bij Joe op 1. Voorwaarde dan wel dat die band of artiest begint met één bepaalde letter uit het alfabet die het rad straks nog bepaalt. Ik ga straks nog eens aan draaien aan dat rad. Het is trouwens een iets ander rad van mij dan wat de collega's hier de komende dagen zullen gebruiken. Ja, die hebben hier voor onze 90s week een rad, ik heb het al zien staan op onze vloer hier, een rad met grote bedragen daarop geplakt voor het Prijzenpaleis. Het zijn grote bedragen, maar wel allemaal om te zetten in Belgische franken, dan is het zo wat ietsje minder, hè. Maar ze kunnen jou wel een elektrische fiets of een barbecue of een partybox opleveren. Dat is niet verkeerd, zou ik zeggen. Nu, hoe de vorken en de stelen zo precies in elkaar zitten van dat Prijzenpaleis, zeker morgen luisteren daarvoor bij Joe. Het gaat de moeite zijn, het gaat jou op zoveel mogelijke manieren iets kunnen opleveren. Zeg dat ik het u gezegd heb. Zeker morgen luisteren dus vanaf 6 uur in de ochtend naar Sven en Anke. Dit zijn Man Without Hats nu.

0: concertkalender er terwijl nog eens bijgehaald. Komende week nog 2 keer. En dan kuist hij zijn schub in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam af. Om de week erop dan het Wembley Stadium te veroveren. Ik heb het uiteraard over Harry Styles solo. Zometeen dan krijg je hem nog eens met band te horen hier bij Joe. Na Jermaine Jackson nog. En jawel, ook de files er nog eens bij te halen. Want die zijn er nog 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Een half uur op de E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Wommelgem. En nog eens een half uur dan op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Deurne.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Astrid Philips.

0: 20 voor drie. Het is hoog tijd om de muziek te gaan bepalen voor straks 3:15. Want daar zit nog een gat. Een grote, gapende, lichte tijd om dat op te vullen. En daarvoor ga ik aan het rad draaien. Het is een digitaal rad trouwens, want het is tenslotte 2026. Maar ik kan er wel aan draaien door gewoon een paar muisklikken te doen. En dan komen we uit bij de letter F. De F. Daarmee mag jij dus aan de slag. Een band of artiest met begin letter F. Van. Ik kan op dit moment niks bedenken, maar jij ongetwijfeld wel. En dat is fantastisch natuurlijk aan jou. Hè. Laat maar weten, band of artiest met begin letter F. Ik kan nog altijd niks bedenken. Ik ben hier maar mijn best aan toe, maar het komt niet. Laat maar weten via de app en dan kunnen we tenminste muziek horen. Straks na Joan Osborne nog.
1: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
2: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
1: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
2: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
1: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu dinsdag in de winkel.
3: Humo!
4: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
5: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
6: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht.

was uit 96 nog eentje. En toch, mijn zoon van 12, die kan dat perfect meezingen. Toch iets goed, die YouTube voor iets goed dus. Een band of artiest met beginletter F. Ik kon op niks komen. Complete error daarnet bij mij. Nochtans, ha, Fleetwood Mac, grote fan van, maar ik kon er niet op komen daarnet. Jij duidelijk wel. Fleetwood Mac is ook binnengekomen. Net zoals heel wat andere dingen. Falco bijvoorbeeld, Florence and the Machine, The Foo Fighters, Frank Boeijengroep. Voortops, er zijn heel veel F-artiesten, laat dat duidelijk zijn. Maar er zijn er ook wel een paar binnengekomen die uitkomen uit de jaren 90. En dat is misschien nog wel een goeie om nog eens een keer heel goed op te warmen voor die 90s top 500. Dankjewel dus ook om Fioco door te sturen.

is bijna 2:55. Dat is denk ik nog niet te laat om de zon nog eens proberen binnen te trekken. Op zijn reggae's, op zijn Jamaicaans, op zijn Bob Marley's. Met andere woorden, dat gaat gebeuren zo meteen na Ed Sheeran nog en Sapphire. En dan wens ik u vooral veel plezier ook met de rest van de Greatest Hits bij Jan Bosman zo meteen.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Samen er iets moois van bakken? Dat is van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
2: De klok die tikt. Nog 3 uur heb je de tijd om te stemmen voor de 90's Top 500. Ik ga jou daarin begeleiden en misschien nog een paar goede ideetjes geven ook. Eerst het nieuws van 3 uur krijg je van Niels Rosa Peralta.
3: Goedemiddag. Een man is in levensgevaar na de chillathlon in Antwerpen. Een nieuwe Amerikaanse aanval op een zogenaamde drugsboot. En Christian Burgess stopt bij Union. In Antwerpen wordt het zwemgedeelte van de chillathlon geschrapt nadat een deelnemer gereanimeerd werd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis moest. Hij was onwel geworden in het water. Wies Jaspers van de organisatie.
4: Deze heeft een heel grote impact gehad op onze reddingsdiensten. Ze waren er niet goed van. Ze waren toch wel onder de indruk van de omstandigheden. En ik wou hen in die toestand niet terug die taak laten hervatten, want dat zou misschien de veiligheid van de andere deelnemers in het gedrang brengen.
3: Het slachtoffer is een man van 58. De chillathlon is een triathlon, maar dan korter voor amateursporters. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot in de Stille Oceaan. Er vielen daarbij 3 doden. Volgens de VS wordt de boot gebruikt voor drugsmokkel, maar daar is niet echt bewijs voor. Het is nu al de 2e aanval in 2 dagen. Sinds september vielen al meer dan 200 doden bij zulke aanvallen. En sportvoetballer Christian Burgess vertrekt bij Union. Dat laat de club zelf weten. Burgess is 34 en verlengt zijn contract dus niet. Hij kwam 6 jaar geleden bij Union aan toen de club nog in 1B speelde. Waar hij naartoe gaat is nog niet bekend. En het weer nog. Deze namiddag

0: Wordt het vrij bewolkt in het zuiden en centrum van het land, kan nog kans op lichte regen, maxima tot 24 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer kans op een bui, ook tot 24 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig en wat frisser.
1: Het is bijna 3:03. Ik heb 2 files op de Antwerpse ring. Eentje in de richting van Nederland. Tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost. Schuif je daaraan, je verliest er 10 minuten. En de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Daar gaat het ook traag. En ook daar komen 10 minuten bij.
2: Dit is Joe.
3: Greatest Hits met Jan Bosman.

You Remind Me was dat van Nickelback. En ik was daar net al aan het aftellen. Nog 3 uur heb je de tijd. Iets minder dan 3 uur om te stemmen voor de 90s Top 500. Maar eerlijk gezegd, er zijn heel veel mensen die dat wel al hebben gedaan. Dus daarvoor heel erg dank. Maar misschien wil jij jouw favorieten ook nog wel toevoegen. Dan kan dat natuurlijk via de Joe-app of joe.be. Fleming en Meteor komen eraan. Zometeen naar de Doobie Brothers en Listen to the Music.

vind deze zo leuk. Niet nodig van Fleming samen met Meteor. Ik draaide gisteren ook al Paula Abdul met Rush Rush. Een nummer dat werd voorgesteld om in de 90's te stemmen. Deze komt van een aantal jaren eerder. En dan zitten we meteen weer in de jaren 80. Paula Abdul met Straight Up. Zometeen trouwens het

0: Chelsea, welk pareltje wordt het uit onze grote 90s muziekwinkel?
1: Uit 98 had ik graag Britney Spears gehoord. En dan uit 92 Rhythm is a Dancer.
0: Oké, Chelsea, draai je maar. En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
1: Mag ik die Britney Spears nog wisselen voor een Roxette misschien?
0: Vanaf morgen bij Joe.
2: Good times.
3: Great music.
2: Dit is Joe. Euroshop.
0: Euroshop. Wedden dat we het hebben? Kijk ook op euroshop.be.
4: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
6: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.

Doors waren dat met Radio. Maar het is lang geleden dat ik die nog had gehoord. Ik was al bijna helemaal vergeten. Maar fijne muziek gemaakt. Jaren 2000, want daar kwam die uit. Dus dat is net niet goed genoeg om morgen mee te doen. Ik leg het even uit, want het is wat het centrale thema betreft vandaag lekker makkelijk. Het thema van vandaag is net hetzelfde als dat van gisteren. Want vanaf morgen vieren we hier bij Joe de 90's Top 500. Met dus al jouw favorieten. En we hebben natuurlijk niet allemaal dezelfde smaak. Dus misschien ben jij favoriet van een liedje dat in de jaren 90 een hit is geweest, maar ondertussen door heel wat mensen gewoon compleet vergeten of genegeerd wordt. Dat zou best eens kunnen. Dan is nu het moment om dat even naar mij door te sturen, want ik ga vanaf nu, dat tot 6 uur, elk uur op zoek naar een extra 90s nummer dat ik aandacht wil geven, zodat sommige mensen die ook misschien nog snel in hun favorietenlijstje willen zetten. Dus welke 90s plaat wil jij weer onder de aandacht brengen? Stuur mij gewoon de titel en de uitvoerder via de Joe-app. En het zijn echt de laatste kansen, dus niet twijfelen. Stuur het gewoon door. En aan de hand van al wat wordt ingestuurd, maak ik dan de keuze. Ik ben benieuwd wat er weer binnenkomt. Titel, uitvoerder, allemaal via de Joe-app.

0: The Banners and Someone to You. Mijn hart maakt al een sprongetje, want zoveel leuke dingen die al binnengekomen zijn voor de 90s, het zal moeilijk kiezen worden. Onderweg één file, de Brusselse buitering. Daar gaat het traag tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Je verliest daar op dit moment een kwartier.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Jan Bosman.

het ziet er daar voorlopig nog wel goed uit, outside. Terwijl het gisteren heel onstuimig was en ik toch wel wat schade heb opgelopen aan de wagen. Maar goed, dat kon de pret niet drukken met George Michael en Outside. En meezingen, dat kan nu ook. Wie dat graag doet, kan zijn gang gaan nu op.

0: Oké, Chelsea, welk pareltje wordt het uit onze grote 90s muziekwinkel?
1: Uit 98 had ik graag Britney Spears gehoord. En dan uit 92 Rhythm is a Dancer.
0: Oké, Chelsea, draai je maar. En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
1: Mag ik die Britney Spears nog wisselen voor een Roxette misschien?
0: Vanaf morgen bij Joe.
2: Good times. Great music.
3: Dit is Joe. Euroshop.
4: Euroshop Roeselare. Meubelen, keukens en sanitair.
3: Euroshop.
4: Wedden dat we het hebben?
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En herenshorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.

Blijft iconisch deze Hotel California van de Eagles. Iets minder iconisch zijn de volgende nummers uit de jaren 90. Want het centrale thema van vandaag is: stel mij nummers voor die uit de jaren 90 komen, die hits zijn geweest, maar die veel mensen al zijn vergeten, omdat ze dus dan te laag staan in de 90s top 500. En iemand stelde deze rock voisin voor met I'll Always Be There. De dochter van Bram de Rudderen is gigantisch grote fan van deze Circle of Life van Elton John. En wil die zo hoog mogelijk horen in de 90s top 500. Ja, dus moet je haar helpen om daarvoor te stemmen. Dat kan nog altijd via joe.be of de Joe-app. En ik denk dat de dochter van Bram daar al lang op heeft gestemd natuurlijk.

mag wat mij betreft zeker en vast ook in die 90's top 500 staan. Want het is geweldig goed. Deze Push en komt van Universal. Nee, het is omgekeerd. Push met Universal Nation. Ja, het is van een heel andere orde, ik weet het. Maar het komt ook uit de 90's. En sommige mensen sturen van... Hey, Dana Winner, niet vergeten, heeft heel wat hits gehad in de jaren 90. Waaronder dus deze Oude Man en de Zee. En ik weet nog dat deze vorig jaar niet in die 90's top 500 stond. En dat ik daar ongelooflijk teleurgesteld over was. Want dit is toch wel zo mooi van de Cranberries. Ode to my family. Uiteindelijk ga ik voor een nummer waarvan ik denk... Ik ga het nu draaien, maar ik vrees dat we het niet in de 90's top 500 gaan krijgen. Maar in ieder geval, het is een nummer dat werd voorgesteld door Christel. Het gaat, zeg maar, over de grootste en meest iconische hit van de Amerikaanse band The Mavericks. En het was eigenlijk een geluk bij een ongeluk, want ze waren bezig met de opnames van een album. Maar ze misten uiteindelijk nog een uptempo zomers nummer. En dus dachten van, kom, we gaan dat hier snel bij elkaar schrijven. En uiteindelijk is dat een van de meest legendarische en grootste hits geweest voor de Mavericks. Wereldwijd echt wel op heel veel plaatsen een dik succes geweest. Alleen bij ons is het een beetje achtergebleven. Maar als je het hoort, ga je het onmiddellijk herkennen. En ik heb er straks nog een heel fijn weetje over. Dus, mocht je toch overtuigd geraken, stem nog snel voor deze Mavericks en dance the night away. Good times, great music. Dit is Joe.

Mavericks en Dance the Night Away. Ah, oh, zo fijn. 1998, maar er is een heel speciale reden waarom ik deze heb gekozen en eruit gehaald. Want ja, komt uit 1998, dus je mag daar nog voor stemmen voor de 90s top 500. Maar een paar jaar later, zo rond kerstmis, maakten Raf van Brussel en de Johoho's er deze versie van.

hebben ons daar toen ongelooflijk mee geamuseerd. En als je die versie nog eens wilt terugzien, ze staat op YouTube. Echt waar. Hele fijne, leuke versie. Dus we hebben van een heel zomers nummer een kerstnummer gemaakt. Raf van Brussel en de Joho's. Met de Smile the Music All the Way, zo heette dat toen. Maar dus originele versie van de Mavericks die ik daarnet nog draaide. Ik heb David Bowie voor je klaarstaan met Let's Dance. Eerst nog deze van Agnes.

0: David Bowie en Let's Dance. En ik beloof op mijn blote knieën dat we na 4 uur zo meteen nog verder gaan dansen. Dit is jou. Maar dat is natuurlijk ook de bedoeling dat we regelmatig te weten komen wat er zich allemaal in de wereld afspeelt. En daardoor, of daarvoor liever nu, het nieuws van 4 met Niels Rosa Peralta.
1: Een goedemiddag. Arrestaties in een groot drugsonderzoek in Brussel. Een Belg is mogelijk besmet met het ebola-virus. En Elisa Balsamo wint de tweede rit in de Giro voor vrouwen. In Brussel zijn 27 mensen opgepakt in een groot drugsonderzoek. Dat meldt de federale politie. Het onderzoek liep al sinds vorig jaar. Je hoort Anne Berger van de politie.
2: Het gaat om een grote criminele organisatie die bezig was met drugshandel, vooral in de wijken rond Peterbos en het Saint-Guidon metrostation in Brussel. Maar op verschillende niveaus, dus zowel de verkooppunten, ook de mensen die dan de logistiek regelden en ook dan de mensen die op bepaalde plekken drugs verzamelden en binnenhaalden in Brussel.
1: Bij huiszoekingen zijn naast drugs ook vuurwapens en grote sommen cashgeld gevonden. En in Brazilië is een Belg opgenomen in het ziekenhuis met een mogelijke ebola-besmetting, dat melden lokale media. Hij ligt in een ziekenhuis in Rio de Janeiro. Hij was naar Brazilië gereisd vanuit Oeganda, waar dus een ebola-uitbraak woedt. En dan nog sport. De Italiaanse Elisa Balsamo heeft de tweede rit gewonnen in de Giro voor vrouwen. Ze was de snelste van een groepsprint. De Ierse Lara

0: Gillespie werd tweede. Balsamo werd gisteren ook uitgeroepen tot ritwinnaar nadat de Nederlandse Lorena Wiebes uit de wedstrijd werd gezet. Ze verstevigt haar leidersplaats in het klassement. Deze namiddag wordt het vrij bewolkt in het zuiden en centrum van het land. Nog kans op lichte regen, maxima tot 24 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer kans op een bui, ook tot 24 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig en wat frisser.
1: Eén file staat op de Brusselse Buitenring. Rekening houden met file daar tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En een verliestijd van ongeveer 5 minuten.
2: Dit is Joe.
3: Greatest Hits met Jan Bosman.

wil graag dat mensen mij gelijk geven. En dat is wat Miles Smith net gedaan heeft bij die stargazing. Ik was net ook even gaan kijken naar de stemmers voor de 90s Top 500. Bijvoorbeeld, wat is nu binnengekomen als nummer 1 is bijvoorbeeld Nobody's Wife van Anouk door Mario. Dance the Night Away, die ik daarnet heb gedraaid, is gestemd door Greta. Black or White van Michael Jackson heeft Christophe op nummer 1 gezet. En Sabine, die kiest voor Virtual Zone en Virtual Zone. En ga zo maar door. Je hebt dus nog tot 6 uur de tijd om jouw favorieten uit jaren 90 door te sturen. Niet vergeten dat te doen, zodat die in de lijst erbij.

Christina Aguilera was dat met Fighter uit 2003. Jij kan nu trouwens ook vechten voor jouw favorieten uit de jaren 90. Want dit is alweer een oproep voor, of naar liever, nummers uit de jaren 90 die meer aandacht verdienen. Zoals bijvoorbeeld daar straks Dance the Night Away van de Mavericks. Die heb ik extra gedraaid. En er zijn natuurlijk nog veel meer van die vergeten hits uit die periode. En ik wil er straks rond 4:15 nog eentje wat extra aandacht geven. Maar welk nummer moet dat dan volgens jou wel zijn? Dus vergeten nummertjes uit de jaren 90. Nummertjes, zeg maar gerust nummers uit de jaren 90. Die volgens jou hoger in de 90s top 500 moeten komen. Als ze er al in staan. Want er zijn ook heel veel van die nummers die de 90s top 500 nog nooit hebben gehaald. Welk nummer moet er volgens jou wel in? Titels en uitvoerders, ze zijn vanaf nu weer welkom. Stuur maar door via de Joe-app. En uit alle inzendingen maak ik dan straks rond 4:15 een keuze.

0: hoort zo meteen hier bij Joe When I Think of You van Janet Jackson. Ik wil jou gerust of graag eerst nog een file meegeven. Die staat op de Brusselse Buitenring. Daar wordt aangeschoven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Daar wordt ook een ongeval gemeld. En je verliest daar op dit moment zo'n 5 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Jan Bosman.

Blij dat ze zich zo amuseert, die Janet Jackson, met de film Michael. Was dat veel minder, want ze heeft gevraagd om zich uit de film te schrappen. Ja, zo gaat dat dan soms, hè. In ieder geval, zo meteen pik ik er een extra 90s nummer uit, want er is heel veel binnengekomen, heel veel leuke nummers. Eerst nog deze Alex Warren en Phil.

0: Excel hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
2: Imoscoop!
1: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
0: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
1: Och, jongens.
0: Dat is wel een held, hè.
3: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Imoscoop, man!
5: Het is Bol10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag AEG Ecoline drogers tot 75 euro korting. En Dove en Dove Man Plus Care tot 60% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
0: Oh, amai, die ceviche was lekker.
1: Ja, hè.
6: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt
0: niet. Schat, blijf kalm.
1: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk. Kate.
4: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

Het is een van die toppers uit de 90s Top 500. Vorig jaar nog op nummer 88, deze Goo Goo Dolls en Iris. Volgende hebben misschien een beetje meer steun nog nodig. Alhoewel. Maar werd wel doorgestuurd om deze nog een duwtje in de rug te geven. Diep van Get Ready mag volgens luisteraars ook hoog staan.

0: En specifiek deze werd dus voorgesteld, Black van Pearl Jam.
1: Me traes un poco loco, un poquitito loco.
0: Ja, dit is een andere poco loco dan ik eigenlijk had verwacht, denk ik. Ik ga dat net nog eens opnieuw moeten opzoeken, want dit klinkt helemaal niet zoals poco loco van de poco loco, oké. Geen idee waar het is fout gelopen, maar in ieder geval, ik probeer hem nog te zoeken. Dat is helemaal anders. Deze werd nog voorgesteld in Ica Mose en...

2A mag wat mij betreft ook zeker top 100 halen, deze No Diggity. En ik denk dat het deze moet zijn. Poco Loco van de Poco Loco Gang. Nummer 2 geweest hier bij ons in Vlaanderen. Dus dat is ook zo'n nummer dat eigenlijk best niet mag vergeten worden in de 90s top 500. Allemaal fijne voorstellen. Blijf ze vooral sturen. Want je weet het, straks om 6 uur is het onherroepelijk gedaan. Gedaan met stemmen, gedaan met nummers doorsturen. Want dan gaan wij beginnen te tellen om vanaf morgen dus te starten met die 90s top 500. Zorg ervoor dat jouw favorieten er zeker ook in staan. En ik denk dat ik al weet waar Jeroen voor heeft gestemd. Want hij schrijft, hey Jan, nog zo'n nummer dat vaak vergeten wordt uit de 90s. En misschien wel een van de allerbeste songfestival-inzendingen ooit is Imani met Where Are You? Uit de tijd dat Groot-Brittannië het nog in de vingers had om frisse nummers naar dat Eurovisie Songfestival te sturen. Maar zoals gezegd, het wordt heel veel vergeten door de luisteraars. Dus misschien nog een oproepje om hiervoor te stemmen. Imani en Where Are You?

ze werd tweede op het Eurovisie Songfestival, net niet gehaald, dus deze Imani, Where Are You? En in tweede plaats is dikwijls, ja, heel dikwijls toch wel een beetje vergeten, dus probeer daar toch verandering in te brengen en haar in de 90s top 500 nog te stemmen.

John Newman en Love Me Again. Ik wil niemand bang maken, hè, maar... Ik heb weer een klokje voor mij staan en daarop staat 65. En dat zijn minuten. Elke minuut gaat er dus eentje af. En dat betekent dat je nog net iets meer hebt dan 1 uur de tijd om jouw favorieten door te sturen voor de 90's Top 500. Ik heb bijvoorbeeld gezien dat Stanny dat net heeft gedaan. Die zet Rod Stewart en Rhythm of My Heart op nummer 1. Evi die zet Angels van Robbie Williams dan weer op 1. Keep the Faith van Bon Jovi werd ook gestemd. Losing Love van Milk Inc. Aflito van Fiocco. Ice Ice Baby van Vanilla Ice. Zo uiteenlopend is het allemaal. Maar ik hoop dat jouw stemmen er dus ook al bij zijn. Want anders wordt het nipt. Mijn goede raad dus. Snel even de computer openen of de Joe-app om nog jouw favorieten voor de 90's Top 500 door te geven. Want je wil natuurlijk dat die ook een streepje achter hun naam krijgen en hopelijk dus in die lijst terechtkomen. Nog voor het nieuws deze van Wet Wet Wet. You

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Samen knoeien tot het perfect is? Dat's wow! Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer wow! Van Vibra.
2: En om te bewijzen hoe snel het wel gaat, die 65 minuten van daarnet, dat zijn er ondertussen al maar 60. Dus tijd vliegt, gebruik hem wel, voilà. Even een snelle spreuk daar nog tussen gooien. Het is ondertussen 5 uur geworden en tijd voor nieuws met Niels Rosa Peralta.
3: Goedemiddag. De politie rolt een drugsnetwerk op in Brussel. Een Belg is mogelijk besmet met het Ebola-virus. En exit Christian Burgess bij Union. In Brussel zijn 27 mensen opgepakt in een groot drugsonderzoek. Dat meldt de federale politie. Het onderzoek liep al sinds vorig jaar. Anne Berger van de politie.
4: Het gaat om een grote criminele organisatie die bezig was met drugshandel, vooral in de wijken rond Peterbos en het Saint-Guidon metrostation in Brussel. Op verschillende niveaus, dus zowel de verkooppunten, ook de mensen die dan de logistiek regelden en ook dan de mensen die op bepaalde plekken drugs verzamelden en binnenhaalden in Brussel.
3: Bij huiszoekingen zijn naast drugs ook vuurwapens en grote sommen cashgeld gevonden. Vlaams onderwijsminister Zoual Demir is niet van plan om 100 miljoen euro te besparen in het onderwijs. Dat was nogthans zo beslist. Die besparing had moeten komen van de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken, maar die gaat niet door na een negatief advies van de Raad van State. Dat zei Demir bij VTM Nieuws.
5: Ik denk dat het wel logisch is dat onderwijs deze besparing niet gaat doen. Als we niet tot een voorstel komen, dat wel mogelijk is. Hè. We hebben heel veel uitdagingen in dat onderwijs, ook die kleuterklasjes, om bijkomend nog te gaan besparen op andere zaken. Dat zal zo goed als niet gaan.
3: In Brazilië is een Belg opgenomen in het ziekenhuis met een mogelijke Ebola-besmetting, dat melden lokale media. Hij ligt in een ziekenhuis in Rio de Janeiro. Hij was naar Brazilië gereisd vanuit Oeganda, waar dus een Ebola-uitbraak woedt. En sport, de Italiaanse Elisa Balsamo heeft de tweede rit gewonnen in de Giro voor vrouwen. Ze was de snelste van een groepsprint. De Ierse Lara Gillespie werd tweede. Balsamo werd gisteren ook uitgeroepen tot ritwinnaar nadat de Nederlandse Lorena Wiebes uit de wedstrijd werd gezet. Ze verstevigt haar leidersplaats in het klassement. Voetballer Christian Burgess vertrekt bij Union, dat laat de club zelf weten. Burgess is 34 en verlengt zijn contract dus niet. Hij kwam 6 jaar geleden bij Union toen de club nog in 1B speelde. Waar hij naartoe trekt is nog niet bekend. En scheidsrechter Bram van Driessen is vertrokken naar het WK voetbal. Hij is de enige Belgische scheidsrechter die geselecteerd is. De eerste ook sinds Frank de Blekere 16 jaar geleden.
6: Toen ik een klein jongetje was, dan keek ik op ook naar mensen zoals Frank, die dan op het WK actief waren. Eens dat ik op het vliegtuig ben, richting Miami, dan zal ik echt wel beseffen van nu zijn we echt wel op weg. En ga ik echt deel uitmaken van het grootste toernooi ter wereld. En dat is wel echt speciaal. Ja, dat geeft wel een goed gevoel.
3: Van Driessen is 41. Hij gaat naar het WK als videoscheidsrechter. En het weer nog. Vanavond in het oosten nog enkele buien. Maar later wordt het ook droog met opklaringen. Morgen eerst vrij zonnig. Na de middag meer wolken met kans op een bui. Maxima tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.
2: Onderweg staat 1 file. Op de Brusselse buitenring kan je die passeren tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Daar wordt een ongeval gemeld. Daar verlies je op dit moment zo'n 10 minuten.
7: Dit is Joe.
0: Greatest Hits met Jan Bosman.

Soul Sister en Tell Me What It Takes. Niet alleen 90s draait natuurlijk dit uur. Dat is nog niet de bedoeling. Dat gebeurt vanaf morgenochtend tijdens de 90s top 500. Want ik heb nog de 70s, 80s, 90s, nillies ook. En dit is ook vrij recent toch wel van Taylor Swift. Dit is met Lover.

Stop Me Now. Ik heb nu net even een nummer klaargezet voor de meest sportieve mensen onder ons, waaronder ik dus, of waarbij ik dus niet hoor. Maar in ieder geval, dit zou ik wel nog kunnen. De Pingpong Song, dit is Enrique Iglesias.

0: Oké, Wesley, nu is het aan jou. Kies maar uit onze grote 90s muziekwinkel.
1: Uit 1995, Wonderwall van Oasis. En uit 1991, ja, Nirvana natuurlijk, hè, ja.
0: Oké, Wesley, draai je maar.
2: En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
1: Excuseer, op wanneer kan ik dan een klinker kopen?
2: Vanaf morgen bij Joe.
3: Good times.
4: Great music.
3: Dit is Joe.
5: Euroshop. Euroshop Roeselare. Meubelen, keukens en sanitair.
3: Euroshop.
5: Wedden dat we het hebben?
6: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Allee, verras mij eens.
6: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
8: Dat ga ik eens proberen.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.

Beach Boys en Kokomo, mijn collega Stijn Smets, die zegt elke avond in zijn programma de lesten zijn de beste. Wel, bewijs dat dat nog maar is, want voor de laatste keer krijg je van mij nu de kans om straks misschien jouw 90s nummer gedraaid te krijgen in dit programma. En laat dat dan vooral een hit zijn uit dat decennium, dat best wel nog eens een duwtje in de rug kan gebruiken. Vooral omdat het te laag staat in de 90s top 500, of in het slechtste geval zelfs niet in die lijst zou staan. En dat terwijl het volgens jou dat wel zou verdienen. Waar denk je dan aan? Aan welke nummers? Het is echt wel de laatste mogelijkheid om anderen er dus van te overtuigen om ook voor dat nummer te stemmen. Maar, zoals gezegd, het moet dan wel de moeite zijn. Waar denk je aan? Even de Joe-app openen, titels en uitvoerders doorsturen via die weg. En dat komt dan hier allemaal bij mij terecht. Straks om 17:15 pik ik er voor de laatste keer nog één extra nummer uit. Stuur maar door.

0: Vorig jaar goed voor de nummer 34. Dus goed gedaan van Cranberries met Zombie. Benieuwd waar ze dit jaar zullen uitkomen. Ondertussen werd het 5:30. Even kijken onderweg of er nog files staan. 2 zijn dat er. Op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. 5 minuten verliestijd daar. En op de Antwerpse ring richting Gent ook 5 minuten als je staat aan te schuiven tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Jan Bosman.

Eric Carmen en Hungry Eyes. En de klok die tikt genadeloos verder. Hè, want je weet het, straks om 6 uur is het onherroepelijk gedaan met stemmen. Want wij moeten nog even de tijd hebben natuurlijk om al die stemmen te tellen. Zodat we morgenochtend goed kunnen beginnen en starten met die 90's Top 500. Dus als je nog wat in de pap te brokken wil hebben en je hebt nog niet gestemd, dan moet je dat binnen dit en 25 minuten gedaan hebben. Anders kunnen we het er niet meer bij zetten. Ron Keating nu, Life is a Rollercoaster.

0: Vanavond bij VTM wint er maar één de grote finale van So You Think You Can Dance. En bij VTM 2 is Pierce Brosnan briljante dief van dienst in The Misfits. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. Straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
2: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
3: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van De Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
4: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

komt eigenlijk uit de jaren 80, maar in de jaren 90 samen met Ofra Haza maakten ze er een nieuwe versie van The Sisters of Mercy. En deze Temple of Love mag in de 80s en ook in de 90s gebruikt worden. En ook deze mag hoger volgens iemand. I Love Your Smile van Shanice. Die moest ik ook nog even erbij halen. Ja, ik moet eerlijk bekennen, er zijn heel veel voorstellen binnengekomen. Allemaal liedjes uit de jaren 90. Maar ik dacht, zo net op het einde, een kwartier voor het afsluiten van de stemming, vond ik dat ik echt zo'n typisch jaren 90 nummer er moest bijhalen. Zo typisch geluids. Als je dat hoort, dan weet je onmiddellijk uit welk decennium het komt. En eigenlijk was het, en nu moet ik goed kijken, Alain die het had doorgestuurd, die schrijft, ja, van Wakefield draaien we Saturday Night. En dat is ook een liedje van Wakefield dat ergens op 395 genoteerd stond vorig jaar in de 90s top 500. Maar die heeft ook het geweldige liedje Think of You. En daar denkt niemand nog aan. Kan je dat misschien nog eens draaien? Zodat op het laatste moment toch nog een aantal mensen voor dat nummer zouden stemmen. Ik heb het even beluisterd. Ja, het is inderdaad zo echt typisch 90s. En een vergeten nummertje misschien wel van Wakefield. Dus misschien kunnen we daar nog net op de valreep

de geweldig hoogstaande tekst I need you inside me tonight. Deze Think of You van Wakefield. Maar ik vind dat zo 90s. Ik vind dat echt het geluid van de 90s. Ja, er is ook wel wat uiteenlopende muziek wel gemaakt. Dat is het minste wat we van de 90s kunnen zeggen. Vanaf morgen dus uitgebreid te horen hier bij Joe. Je hebt nog even, maar dan ook even de tijd om te stemmen voor die lijst. 10 minuten en dan is

Teddy Swims en zijn Mr. Know-It-All. Ik draai nog één 90s nummer en dan is het onherroepelijk voorbij met stemmen. Als dit nummer ten einde is, dan sluiten we het helemaal af. Daarnet nog voorgesteld om te stemmen voor Let the Boy Cry van Gala. Maar ik draai toch nog eerst...

0: Voilà, en vanaf nu gaan we beginnen te tellen, zodat het resultaat morgen te horen zal zijn vanaf 10 uur bij Heidi, de start van de 90's Top 500. Het is 6 uur, tijd voor nieuws met Niels Rosa Peralta.
1: Een goeie avond. Zoal Demir wil geen 100 miljoen besparen in het onderwijs. Israël blijft aanvallen uitvoeren in Libanon. En scheidsrechter Bram van Driessen vertrekt naar het WK voetbal. Vlaams onderwijsminister Zoal Demir is niet van zin om 100 miljoen te besparen in het onderwijs. Dat was nogthans zo beslist. Die besparing had moeten komen van de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken, maar die gaat niet door na een negatief advies van de Raad van State. Dat zei Demir bij VTM Nieuws.
2: Ik denk dat het wel logisch is dat onderwijs deze besparing niet gaat doen. Als we niet tot een voorstel komen, dat wel mogelijk is. Hè. We hebben heel veel uitdagingen in dat onderwijs, ook die kleuterklasjes, om bijkomend nog te gaan besparen op andere zaken. Dat zal zo goed als niet gaan.
1: Zo'n 73.000 mensen namen vandaag deel aan Open Wervendag. Dat meldt Bouwfederatie en Bild, die het evenement organiseert. De bezoekers konden bijzondere werven bezoeken en kennis maken met de nieuwste bouwtechnieken. Nico de Meester van Enbeeld.
3: Dit is echt wel een topjaar. We hebben altijd wel, afhankelijk van het weer ook een beetje, tussen de 50.000 en de 60.000 fysieke bezoekers. Maar we hebben natuurlijk vandaag ook geluk gehad met het weer. En veel mensen waren geïnteresseerd om onze interessante werven te bekijken. Want we hebben ook deze werven zorgvuldig geselecteerd. 130 heel interessante werven. Met ook heel veel ondersteuning en uitleg van alle aannemers.
1: Open Wervendag lokte ook nog zo'n 288.000 virtuele bezoekers. In het zuiden van Libanon zijn 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt een Libanees persbureau. Er was ook een aanval in de buurt van een ziekenhuis. Daarbij raakten 13 hulpverleners gewond. En ook het ziekenhuis zelf is zwaar beschadigd. De pro-Iraanse beweging Hezbollah kondigt tegenaanvallen aan op Israëlische doelen. En sport: op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Magali Kempe zich geplaatst voor de kwartfinale van het dubbelspel. Samen met haar Sloveense partner Andrea Klipac schakelde ze een Slovaaks-Brits duo uit in 2 sets. De setstanden waren 6-2 en 7-5. En scheidsrechter Bram van Driessen is vertrokken naar het WK voetbal. Hij is de enige Belgische scheidsrechter die geselecteerd is. De eerste ook sinds Frank de Blekere 16 jaar geleden.
4: Toen ik een klein jongetje was, dan keek ik op ook naar mensen zoals Frank, die dan op 2K actief waren. Eens dat ik op het vliegtuig ben, richting Miami, dan zal ik echt wel beseffen van, nu zijn we echt wel op weg. En ga ik echt deel uitmaken van het grootste toernooi ter wereld. En dat is wel echt speciaal. Ja, dat geeft wel een goed gevoel.
1: Van Driessen is 41. En dan nog het weer, droog met opklaringen. Alleen in het oosten vanavond nog enkele buien. Morgen begint de dag vrij zonnig. Na de middag meer wolken met kans op een bui. Maxima tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.
0: Raf van Brussel begint er zo meteen aan met Backstage Na. Toch wel een behoorlijk aantal files. 7 in totaal op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen Noord en Deurne gaat het traag. Je verliest er 10 minuten. In de richting van Nederland tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen West komen 5 minuten bij. En ook nog eens 5 minuten tussen Antwerpen Zuid en Deurne. De Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem een tiental minuten. Op de binnenring tussen Groot-Bijgaarden, Dansaertlaan en Jette ook 10 minuten. En dan richting Gent op de E40 staat file tussen Drongen en Gent en 60, daar komen 5 minuten bij. Nog eentje dan, richting Antwerpen op de E313. Daar gaat het traag tussen Randst en Antwerpen-Oost. Daar verlies je op dit moment 5 minuten. En op andere plaatsen, als het daar wat moeilijker gaat, daar verlies je op dit moment dan wel minder dan 5 minuten.
5: Backstage met Raf van Brussel.

Geef toe, sinds Xanadu klinkt het woord rolschaatsen toch altijd een klein beetje muzikaler. Hè? Jeff Lynne met zijn Electric Light Orchestra en de ravissante Olivia Newton-John. Olivia Newton-John die kon moeiteloos schakelen van countrypop naar strakke leren broeken in Grease zonder ooit haar warme glimlach te verliezen. En op Netflix staat er sinds vorig jaar een mooie docu over Olijfje, waarin er door haar eigen woorden, archiefmateriaal en herinneringen van goede vrienden verteld wordt over Olivia's reis naar de top, terwijl de wereld, en laat ons eerlijk zijn, echt smoor verliefd op haar werd. Een mooi mens was dat. Chris Martin van Coldplay die zit in dezelfde categorie van mooie mensen. Welkom backstage.

0: In november wordt hij als soloartiest opgenomen in de prestigieuze Rock'n'Roll Hall of Fame. Hij is heel erg gevleid en blij dat er aan hem gedacht is. Het is erg fijn om erbij te horen, zei hij. Altijd die voetjes op de grond, hè? Phil Collins.
1: Dag op dag.
0: Op 31 mei in 1879 ging in het hart van New York een gigantische droom helemaal open. Madison Square Garden. Toen nog geen tempel voor rocksterren of wereldtournees, maar een indrukwekkende evenementenhal waar rijke New Yorkers kwamen flaneren tussen boxmatches, circusacts en societyfeestjes. Niemand kon toen vermoeden dat die plek zou uitgroeien tot misschien wel dé beroemdste concertzaal ter wereld. Van Elvis Presley tot Billy Joel, van Led Zeppelin tot Madonna. Allemaal stonden ze daar op het podium waar duizenden fans letterlijk geschiedenis zagen gebeuren. In New York zeggen ze wel eens, als je Madison Square Garden uitverkoopt, dan heb je het echt gemaakt. En vandaag in 1976 werd The Who officieel de toenmalige luidste band ter wereld. Tijdens een optreden op het voetbalterrein van Charlton Athletic in Londen werd hun concert gemeten op een waanzinnige 120 decibel. Dat is ongeveer even luid als een opstijgend straalvliegtuig. Het publiek voelde die muziek niet alleen in de oren, maar letterlijk in de borstkas. Ja, oordoppen, daar deed men in de 70s nog niet aan mee. Hè. En bij The Who ja, hoorde dat ook een beetje bij het spektakel. Versterkers die sneuvelden, de gitaren werden aan stukken geslagen en het volume stond standaard ergens tussen absurd en volledig onverantwoord. En op 31 mei 1998 tenslotte schrok de popwereld zich een Spice Latte. Jerry Halliwell, beter bekend als Ginger Spice, die liet via haar advocaten weten dat ze per direct uit de Spice Girls stapte. Officieel klonk het heel netjes, onderlinge meningsverschillen. Het nieuws sloeg in als een bom. De Spice Girls die zaten op dat moment nog midden in een gigantische wereldtournee en duizenden fans hoopten stiekem dat het allemaal een misverstand was. Maar nee hoor, Ginger Spice was echt weg. Geen Union Jack jurkje meer, geen peace-tekens, geen girl power met dat herkenbare schaterlachje erbij. De overblijvende vier die gingen nog even door, maar veel fans zagen het vertrek van Jerry als het moment waarop de magie van de jaren 90 een klein barstje kreeg. Dit zijn Spice Girls.

0: Van Eurodance tot grunge, van boysband tot foute slokers op school fuiven. Vanaf morgen gaan we terug naar een tijd van Tamagotchis, cd-winkels en gsm-antennes van een halve meter lang in de 90s top 500. Deze Who Do You Think You Are van Spice Girls stond vorig jaar op 282 trouwens. Nu tijd voor een jonge popster met een naam die klinkt als een ridder van de ronde tafel. Cameron Withcombe.
1: Even serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met die om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
2: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
3: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
4: Dit is Nieuw bij Joe. Cameron Withcombe, Kingdom of Fear.
5: Good times, great.

Ik haatte dit nummer, want hoe kon ik nog groeien na deze enorme hit? Ik kon het gewoon niet meer overtreffen, zei ze later over deze 1000 miles. Uiteindelijk is het toch goed gekomen met onze Vanessa Carlton, want op 17 april laatstleden verscheen haar nieuwe album Veils, waarmee ze deze zomer door de UK toert. Ik mag gezwind de deur van een backstage kleedkamer openslaan en ik vertel jou wat ik zie, wat ik voel en ruik. En in die uitleg zitten een paar hints en misschien wel wat tips verborgen. En jij mag raden in welke kleedkamer ik zat voor een geweldige prijs, deze. Hey!

0: De kleedkamer.
1: Oké, ik doe de deur open. Oeh, het lijkt alsof ik ineens in een videoclip uit de jaren 90 binnenwandel. Het ruikt hier naar een heel zoet parfum, naar haarlak en een beetje stress van 5 minuten voor showtime. Voor de spiegel branden grote lampen, alsof hier elke dag auditie is voor Wereldroem. Over een stoel hangt een opvallend schooluniformpje, een wit blouseje, grijs rokje en een dasje. Daarnaast ligt een rood latexpakje dat veel minder braaf oogt. Alsof hier iemand voortdurend switcht tussen onschuldig en gevaarlijk. In de hoek staat een dansspiegel en ervoor allemaal tapemarkeringen op de vloer. Hier wordt duidelijk harder gerepeteerd dan gefeest. Op de tafel ligt een handboek met hartjes op de cover. Tussen de pagina's steekt een vliegtuigticket naar Las Vegas en een oude foto van Louisiana. Naast de fles water, een klein bordje, Oops, I did it again. Alsof hier regelmatig iets fout zou lopen. Aan de muur hangen foto's van enorme arena's, MTV Awards en een slang die verrassend rustig rond een schouder ligt. Tot zelfs een foto van een tongzoen met Madonna. Op de deur hangt trouwens nog één laatste waarschuwing voor ik buiten ga. You better work, bitch. In wiens kleedkamer zat ik? Laat maar weten in de Joe.
0: Dit is Joe. Backstage.

0: Zat in de kaskraker Top Gun Maverick, de heren van One Republic met I Ain't Worried. Ja, ik maak me eerlijk gezegd wel een beetje zorgen over Britney Spears. Er zijn deze week dashcambeelden opgedoken van de arrestatie onlangs. Ze werd in maart namelijk opgepakt voor rijden onder invloed. Op die beelden is onder meer te zien hoe Britney Spears aanvankelijk weigert om haar auto uit te stappen. Ook nodigde ze de agenten uit om bij haar thuis lasagne te komen eten, maar dat is zo gastvrij. Ik wou dat ik een verse schotel lasagne kon vinden in haar kleedkamer die ik inderdaad daarnet mocht beschrijven. Het schooluniformpje gaf waarschijnlijk de doorslag. Goed geraden. En dan nu tijd voor een andere blondine.
1: Voilà, zijn. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend. Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
2: Backstage
3: met Raf van Brussel.

4 jaar na Subliem Gebaar is er een nieuwe plaat van deze Nijmeegse chansonnier. Paradijs van het grote niets is blijkbaar een boodschap van liefde en troost in een tijd van wraak en eigenbelang. En dat is mooi en broodnodig, denk ik dan. Frank Boeien. Vandaag geboren in 1948, de man die op een drumstel speelde alsof hij een complete onweersbui aan het dirigeren was. Met zijn oerkracht gaf hij Led Zeppelin een geluid dat tegelijk strak, wild en gigantisch klonk. Maar vooral de man die als drummer vaak perfect de ster van de show kon zijn. John Bonham, die zou vandaag 78 geworden zijn, maar overleed in 1980. Ook jarig vandaag de Canadees die misschien niet altijd in de spotlight staat, maar wel mee achter de gigantische rockrefreinen zit die iedereen kan meebrullen. Als vaste schrijfpartner van Bryan Adams hielp hij nummers bouwen die klinken alsof ze gemaakt zijn voor open autoruiten, luchtgitaren en stadionlichten. Een beetje muzikaal architect, een beetje de stille kracht, maar vooral iemand die achter de schermen evenveel rock'n'roll in zich heeft als de ster op het podium. Jim Vallance is 74 geworden vandaag. En de laatste jaren gelijkt alsof hij per ongeluk uit een Amerikaanse jukebox van 1965 is gewandeld. Compleet met vetkuif, leren jas en melancholische stem. Met zijn mix van rock'n'roll, country en weemoedige verhalen laat hij zelfs een klein liedje klinken alsof het over een eindeloze nachtelijke autorit gaat. De typische Elvis-sfeer, een gigantische cowboyziel, maar vooral iemand die melancholie verrassend stijlvol laat klinken. Op 11 december staat hij trouwens in de Lotto Arena. 49 jaar is hij vandaag geworden, die Danny Vera. En hij verraste in 2019 eigen land en ook ons in Vlaanderen met het wondermooie Rollercoaster.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Samen er iets moois van bakken? Dat is van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.

0: nu verder.
1: Bij huiszoekingen zijn naast drugs ook vuurwapens en grote sommen cashgeld gevonden. Zo'n 73.000 mensen namen vandaag deel aan Open Wervedag. Dat meldt bouwfederatie M-Build die het evenement organiseert. De bezoekers konden bijzondere werven bezoeken en kennis maken met de nieuwste bouwtechnieken. Nico de Meester van M-Build.
2: Dit is echt wel een topjaar. We hebben altijd wel, afhankelijk van het weer ook een beetje, tussen de 50.000 en de 60.000 fysieke bezoekers. Maar we hebben natuurlijk vandaag ook geluk gehad met het weer. En veel mensen waren geïnteresseerd om onze interessante werven te bekijken. Want we hebben ook deze werven zorgvuldig geselecteerd. 130 heel interessante werven met ook heel veel ondersteuning en uitleg van alle aannemers.
1: Open Wervedag lokte ook nog zo'n 288.000 virtuele bezoekers. In het zuiden van Libanon zijn 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt een Libanees persbureau. Er was ook een aanval in de buurt van een ziekenhuis. Daarbij raakten 13 hulpverleners gewond en ook het ziekenhuis zelf is zwaar beschadigd. De pro-Iraanse beweging Hezbollah kondigt tegenaanvallen aan op Israëlische doelen. Zevenkampster Noor Vits heeft zich geplaatst voor het EK atletiek. Op een meeting in Oostenrijk werkte ze haar eerste zevenkamp in 21 maanden af. Ze werd negende en sprokkelde genoeg punten voor de EK-limiet. Dat EK vindt in augustus plaats in Birmingham. Droog met opklaringen, alleen in het oosten vanavond nog enkele buien. Morgen begint de dag vrij zonnig. Na de middag meer wolken met kans op een bui, maxima tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.
3: Backstage met Raf van Brussel.

Rhiannon van Fleetwood Mac met die mysterieuze stem van Stevie Nicks, die trouwens afgelopen week nog 78 kaarsjes mocht uitblazen. Straf toch, hè, van zodra Stevie begint te zingen, klinkt het alsof er ergens een mistmachine aanspringt. Allee, zo voel ik dat toch aan. Straks mag ik weer een tekst vertalen in de Songtalk, maar eerst een uitstapje naar de zoo. Come on.

Ik lees de vertaalde songtekst van een grote hit voor op een tune en jij mag raden welke tekst. En Nadien, draai ik die greatest hit voor jou. Ik wil je prikkelen en doen nadenken. Het is allemaal voor de lol, hè. En wat kan je ermee winnen?

0: Songtalk. Dit is de vertaling van het verhaal Achter de Noten.
1: Oké, hier gaan we. Ze komt alleen buiten 's nachts. Het slanke, hongerige type. Niets nieuws, ik heb haar hier al eerder gezien. Kijkend en afwachtend. Oeh, ze zit wel bij jou. Maar haar ogen die zijn op de deur gericht. Zoveel hebben betaald voor wat jij denkt gratis te krijgen. Die vrouw is wild. Een poes die spint als een jaguar. Geld is waar het om draait. Als jij voor de liefde gaat, raak je niet ver. Oh, oh, daar komt ze. Pas op, jongen, ze verslindt je zo. Oh, oh, daar komt ze. Ze is een manneneter. Welke song? Laat maar weten in de Joe-app.
0: Dit was de vertaling van de song Achter de Noten van deze hit. Dit is Joe.

0: Proficiat aan zij die het juist geraden hebben. Hall & Oates met die greatest hit. Die vertelt dat je soms beter twee keer nadenkt voor je verliefd wordt. Man Eater, jarenlang zelf gezongen tijdens mijn optredens. Nu schakelen we van gevaarlijk verleidelijk naar heerlijk mysterieus met Depeche Mode. Joe!
1: En beste Kimberly, welke muziek kies jij uit ons 90s winkeltje?
2: Uit 97 Barbie Girl en uit 96 had ik graag die van de Spice Girls.
1: En draai je maar!
3: En wat kies jij uit onze grote 90s muziekwinkel? De 90s Top 500 van Joe. Stem jouw favorieten in de ultieme 90s lijst. In de Joe-app of op joe.be. De 90s Top 500. Een hele week lang 90s hits. En een prachtig prijzenpaleis vol schitterende cadeaus.
2: En kan ik ossenbollen ook nog kiezen?
3: Vanaf morgen bij Joe.
4: Good times.
5: Great music.
6: Dit is Joe.
1: Euroshop. Euroshop Roeselare. Meubelen, keukens en sanitair.
6: Euroshop.
1: Wedden dat we het hebben?
7: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
8: Backstage.

0: fijne herinneringen aan toen ik in de beginjaren van Joe de ochtend presenteerde met mijn maatje Alexandra Potvin. Toen gebruikte ik die Frankie van Sister Sledge wel eens om naar weerman Frank Dubocage te gaan. Ah, mijmer, mijmer.
1: Plekken zonder backstage.
0: In plekken zonder backstage ga ik op zoek naar grappige of uitermate zotte locaties waar er werd opgetreden of opgenomen. En in juli 1965 belanden de Beatles op een plek waar je eerder een matador dan een popgroep verwacht. Een echte Spaanse stierenarena. In Madrid traden John, Paul, George en Ringo op in de beroemde Plaza de Toros de las Ventas. Normale decor van een cape, zand en stierengevechten, maar die avond vooral van vreedveel gillende fans. Het moet een surrealistisch beeld geweest zijn. Duizenden tieners die compleet uit hun dak gingen op Help en Ticket to Ride op exact dezelfde plek waar anders toreros hun rondjes draaien. De Beatles die stonden midden in de arena opgesteld, alsof Beatlemania had dat overgenomen van de Spaanse tradities. Ja, en hun backstage die moet minstens even bijzonder geweest zijn. Geen luxueuze rock'n'roll kleedkamers met leren zetels of champagnekoelers, maar waarschijnlijk smalle ruimtes onder de tribunes waar normaal matadors zich voorbereiden op een gevecht. De geur van stof, van oud hout en zand in de lucht. Ergens een metalen stoel tegen een witte muur, Spaanse affiches opgehangen in de gangen en daartussen vier jonge Britten met hun iconische kapsels, kopjes thee en een hoop zenuwachtige managers die de hysterische fans buiten probeerden tegen te houden. Eigenlijk heerlijk absurd. De Beatles die zich klaarmaken voor een concert in een ruimte waar enkele uren eerder misschien nog een torero zijn cape stond op te plooien.

0: De opnames van de clip hebben hem ook zo'n toenmalige vrouw in de schoot geworpen. Voormalig fotomodel Stacey Smith. Come back and stay moet hij vrijwel letterlijk hebben gezegd toen het enige tijd uit was tussen de twee. Maar Stacey luisterde. Come back and stay for good this time. Dat heeft ze dus gedaan. Helaas overleed ze in 2018 aan de gevolgen van een hersentumor. Gelukkig nog wel onder ons is de mens geworden glitter, Cher.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Backstage met Raf van Brussel.

0: gaf op maandag 11 mei een concert in de Brusselse Ancien Belgique, omdat ze 25 jaar bestaan. En dat mag. En dat het leuk was, heb ik gehoord. En ook zwoel en zweterig.
1: Dit is Joe.
2: De Song Spion.
0: Op 4 januari 1969 zorgde de Jimi Hendrix Experience voor een televisiemoment dat ondertussen pure rockgeschiedenis is geworden. Tijdens een live-uitzending op de BBC zouden ze eigenlijk hun nieuwe single Hey Joe spelen. Alles was netjes gepland, de producers die zaten klaar. Tot Jimi Hendrix besloot, weet je wat, we doen iets anders. Halverwege het nummer Hey Joe gooide Jimi Hendrix het roer volledig om en begon hij spontaan aan een vurige versie van Sunshine of Your Love van Cream als eerbetoon aan Cream die net uit elkaar waren gegaan. De BBC-regie die wist niet wat hen overkwam. Hè. Dit stond niet in het script, niet in de timing en al helemaal niet in het brave televisieschema van die tijd. De producers die trokken uiteindelijk letterlijk de stekker uit het optreden en onderbraken de uitzending. Maar het kwaad was al geschied. Miljoenen kijkers hadden net gezien hoe Hendrix live op televisie deed, waar hij zin in had. Het resultaat was een legendarisch rock'n'roll moment en een tijdelijke ban door de BBC. Eigenlijk was het typisch Hendrix, hè? Briljant, chaotisch, een beetje rebels, maar vooral onmogelijk om in een strak draaiboek te persen. Hey Joe, van Jimi Hendrix.
2: Dit is Backstage.

De gitaarlegende die verliefd was op gekke sounds. Hoe zotter, hoe beter. Jimi Hendrix. Leg dat fluoriserende trainingsjasje maar al klaar en zoek ergens een cassettepotlood, want morgen om 10 uur keren we samen terug naar de jaren waarin MTV koning was. Het decennium van Friends, Flippo's, Gabbers en Girl Power. Dat hoor je morgen, een week lang, allemaal in de 90s Top 500. Tot de volgende Backstage. Fijn dat je erbij was.

vuurwapens en grote sommen cash gevonden. De Deen Jonas Vingegaard is de eindwinnaar van de Ronde van Italië. Hij is zo de 8e renner in de geschiedenis die de 3 grote rondes wint. De Ronde van Frankrijk, van Spanje en van Italië. De Italiaan Jonathan Milan was de beste in de laatste rit. Die draaide in Rome uit op een massasprint. Milan haalde het voor zijn landgenoot Giovanni Lonardi. En in Parijs zijn tienduizenden supporters bijeengekomen om de Champions League-overwinning van PSG te vieren. De spelers werden er met de beker ontvangen op de Champ de Mars aan de Eiffeltoren. Daar was een lange rood-blauw-witte loper uitgerold, de clubkleuren. Gisteren draaide het na de wedstrijd uit op rellen in Parijs. Voorlopig is het daar vandaag wel gewoon feest. Droog met opklaringen, alleen in het oosten vanavond nog enkele buien. Morgen begint de dag vrij zonnig, na de middag meer wolken met kans op een bui, maximaal tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. 1 op de 4 studenten zegt dat ze al eens medicijnen hebben gebruikt, zoals Ritaline, gewoon om beter te kunnen studeren. Dat blijkt uit het Stem van Vlaanderen onderzoek bij 1000 studenten. Bij leerlingen uit het middelbaar nog meer, 1 op de 3. Journaliste Hannelore Simons.
2: Heel hoog, dus die normalisering van die studiedoping, die begint al heel vroeg. En ze geven aan dat ze dan aangeraken via de huisarts toch, ook al is er geen medische reden, of via vrienden, kennissen die wel een voorschrift hebben. Dus de meeste studenten die zeggen ook, het is veel te gemakkelijk om aan al die medicatie te geraken.
1: De Deen Jonas Vingegaard is de eindwinnaar van de Ronde van Italië. Hij is zo de 8e renner in de geschiedenis die de 3 grote rondes wint. De Ronde van Frankrijk, van Spanje en van Italië. De Italiaan Jonathan Milan was de beste in de laatste rit. Die draaide in Rome uit op een massasprint. Milan haalde het voor zijn landgenoot Giovanni Lonardi. In Parijs zijn tienduizenden supporters bijeengekomen om de Champions League-overwinning van PSG te vieren. De spelers werden er met de beker ontvangen op de Champ de Mars aan de Eiffeltoren. Daar was een lange rood-blauw-witte loper uitgerold, de clubkleuren. Gisteren draaide het na de wedstrijd uit op rellen in Parijs. Voorlopig is het daar vandaag wel gewoon feest. Vannacht droog met brede opklaringen, minimaal rond 16 graden. Morgen begint de dag met veel zon, later meer wolken met kans op een bui, maximaal tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig met buien en frisser.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. 1 op de 4 studenten zegt dat ze al eens medicijnen hebben gebruikt, zoals Rilatine, gewoon om beter te kunnen studeren. Dat blijkt uit het Stem van Vlaanderen onderzoek bij 1000 studenten. Bij leerlingen uit het middelbaar nog meer, 1 op de 3. Journaliste Hannelore Simoens.
2: Heel hoog, dus die normalisering van die studiedoping, die begint al heel vroeg. En ze geven aan dat ze dan aangeraken via de huisarts toch, ook al is er geen medische reden, of via vrienden, kennissen die wel een voorschrift hebben. Dus de meeste studenten die zeggen ook, het is veel te gemakkelijk om aan al die medicatie te geraken.
1: In Kokseide zijn de voorbije dagen al 80 dode haaien aangespoeld. De eerste spoelde donderdag aan en de volgende dagen kwamen er telkens bij. Onderzoekers vermoeden dat ze als bijvangst in visnetten terechtkomen en daarna dood overboord worden gegooid. Enkele haaien zullen nu onderzocht worden om de doodsoorzaak te kennen. Op de 20 kilometer van Brussel heeft het Rode Kruis meer dan 400 mensen moeten verzorgen. 16 van hen moesten naar de

0: 10%. Dat blijkt uit een onderzoek van ING. Red Flame, Jenny Skyman.
1: Andere sporten zoals tennis bijvoorbeeld, dan zeg je niet, ja, dat is een mannensport. En ik denk dat daar, ja, dat wel een mooi voorbeeld is om te zien hoe de vrouwen daar toch vrij gelijkgesteld worden aan de mannen. En ja, als we dat op een dag ook kunnen hebben in het voetbal, dat we gewoon zeggen het voetbal en dat het niet mannen- of vrouwenvoetbal moet zijn, dan hebben we wel al echt iets bereikt.
0: De populariteit van de Red Flames stijgt wel. Vannacht droog met brede opklaringen, minima rond 16 graden. Morgen begint de dag met veel zon, later meer wolken met kans op een bui, maxima tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig met buien en frisser.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. In Antwerpen is een crimineel netwerk in de goud- en juwelenhandel ontmanteld. 5 Georgische handelaars zijn opgepakt. Ze kochten gestolen sieraden op en smolten die om door te verkopen. De gestolen sieraden kwamen vooral van woninginbraken in Frankrijk. Daar pakte de politie 5 leden van een zigeunerfamilie op. Het parket geeft voorlopig geen commentaar. In Kokseide zijn de voorbije dagen al 80 dode haaien aangespoeld. De eerste spoelde donderdag aan en de volgende dagen kwamen er telkens bij. Onderzoekers vermoeden dat ze als bijvangst in visnetten terechtkomen en daarna dood overboord worden gegooid. Enkele haaien zullen nu onderzocht worden om de doodsoorzaak te kennen. In ons voetbal gaat het laatste Europese ticket naar AA Gent. Het verzoek in de barragewedstrijd Racing Genk na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 0-0. In de verlengingen kwam Racing Genk op voorsprong, maar AA Gent maakte helemaal op het einde nog gelijk. In de penaltyreeks haalde Gent het met 5-4. Trainer Rick de Mil.
2: Op een bepaald moment wordt het seizoen nog een half uur langer. En dan heb je strafschoppen en dat is gewoon een loterij. Maar natuurlijk ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben. Dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
1: Gent gaat nu naar de tweede voorronde van de Conference League. Vannacht droog met brede opklaringen, minimaal rond 16 graden. Morgen begint de dag met veel zon, later meer wolken met kans op een bui, maximaal tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig met buien en frisser.
3: Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. In Antwerpen is een crimineel netwerk in de goud- en juwelenhandel ontmanteld. 5 Georgische handelaars zijn opgepakt. Ze kochten gestolen sieraden op en smolten die om door te verkopen. De gestolen sieraden kwamen vooral van woninginbraken in Frankrijk. Daar pakte de politie 5 leden van een zigeunerfamilie op. Parket geeft voorlopig geen commentaar. In ons voetbal gaat het laatste Europese ticket naar AA Gent. Het versloeg in de baragewedstrijd Racing Genk na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 0-0. In de verlengingen kwam Racing Genk op voorsprong, maar AA Gent maakte helemaal op het einde nog gelijk. In de penaltyreeks haalde Gent het met 5-4. Trainer Rick de Mil.
2: Op een bepaald moment wordt het seizoen nog een half uur langer. En dan heb je strafschoppen en dat is gewoon een loterij. Maar natuurlijk ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben. Dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
1: Gent gaat nu naar de tweede voorronde van de Conference League. In Parijs zijn de spelers van PSG als helden onthaald na hun overwinning in de Champions League. Aan de Eiffeltoren jachten meer dan 100.000 supporters hen toe. Daarna werden de spelers ontvangen door president Macron. Vanavond was er een groot feest in het stadion. Gisteren waren er zware rellen in Frankrijk na afloop van de wedstrijd. Vanavond is er geen sprake van geweld. Vannacht droog met brede opklaringen, minima rond 16 graden. Morgen begint de dag met veel zon, later meer wolken met kans op een bui, maxima tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig met buien en frisser.